En in 4 provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Donderdag volgen ook de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens introductieweken van studenten wordt er extra water en schaduw geregeld. Ook worden evenementen aangepast of verplaatst. Het weer helder en droog bij 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden.

0: Radio lives for new music. Stay tuned. Stay tuned. Stay tuned.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
2: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit

0: Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. Volgens de organisatie vallen mensen vaak tussen wal en schip na een opname of een gevangenisstraf. Ook het tekort aan geschikte woningen speelt daarbij een rol. Daardoor neemt de kans op terugval of dakloosheid toe. De Nederlandse GGZ wil daarom meer woningen en een betere begeleiding. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Door wegversperringen is de belangrijkste koffiehaven van het land, Buenaventura, bijna onbereikbaar. En daardoor kunnen grote hoeveelheden koffie niet naar het buitenland worden vervoerd. Er zijn wel andere havens bereikbaar, maar daar zijn dan weer niet genoeg vrachtwagens om de koffie om te leiden. Colombia is een van de grootste koffieproducenten ter wereld, met vooral export uit het zuiden van het land. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen het land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde 2 raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning zou meerdere waarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. 2 schepen zijn geënterd, 3 andere onklaar gemaakt. En in 4 provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. Volgens de organisatie vallen mensen vaak tussen wal en schip na een opname of een gevangenisstraf. Ook het tekort aan geschikte woningen speelt daarbij een rol. Daardoor neemt de kans op terugval of dakloosheid toe. De Nederlandse GGZ wil daarom meer woningen en een betere begeleiding. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Door wegversperringen is de belangrijkste koffiehaven van het land, Buenaventura, bijna onbereikbaar. En daardoor kunnen grote hoeveelheden koffie niet naar het buitenland worden vervoerd. Er zijn wel andere havens bereikbaar, maar daar zijn alweer niet genoeg vrachtwagens om de koffie om te leiden. Colombia is een van de grootste koffieproducenten ter wereld, met vooral export uit het zuiden van het land. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen het land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde twee raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning zou meerdere waarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. Twee schepen zijn geënterd, drie andere onklaargemaakt. En in 4 provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Donderdag volgen ook de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens introductieweken van studenten wordt er extra water en schaduw geregeld. Ook worden evenementen aangepast of verplaatst. Het weer helder en droog bij 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. Volgens de organisatie vallen mensen vaak tussen wal en schip na een opname of een gevangenisstraf. Ook het tekort aan geschikte woningen speelt daarbij een rol. Daardoor neemt de kans op terugval of dakloosheid toe. De Nederlandse GGZ wil daarom meer woningen en een betere begeleiding. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Door wegversperringen is de belangrijkste koffiehaven van het land, Buenaventura, bijna onbereikbaar. En daardoor kunnen grote hoeveelheden koffie niet naar het buitenland worden vervoerd. Er zijn wel andere havens bereikbaar, maar daar zijn dan weer niet genoeg vrachtwagens om de koffie om te leiden. Colombia is een van de grootste koffieproducenten ter wereld, met vooral export uit het zuiden van het land. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen het land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde twee raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning zou meerdere waarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. Twee schepen zijn geënterd, drie andere onklaargemaakt. En in vier provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Donderdag volgen ook de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens introductieweken van studenten wordt er extra water en schaduw geregeld. Ook worden evenementen aangepast of verplaatst. Het weer helder en droog bij 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden.

0: radio lives for new music. Stay tuned.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
2: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen toen een veerboot kapseisde. 27 opvarenden worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde op het Kariba-meer in Zimbabwe. De veerboot biedt plaats aan 90 mensen, maar uit kaartverkoop blijkt dat er zeker 114 volwassenen en 5 bemanningsleden aan boord waren, plus een onbekend aantal jonge kinderen die geen kaartje nodig hebben. Zimbabwe heeft duikers ingezet om naar de vermiste opvarenden te zoeken. Tienduizenden psychiatrische patiënten blijven na behandeling uit het zicht bij de hulpverleners. Dat blijkt uit een analyse van de knelpunten van de geestelijke gezondheidszorg. Veel patiënten worden niet goed begeleid als ze na behandeling weer naar huis gaan. Vaak hebben ze geen huis en belanden ze op straat. Als ze een misdrijf hebben gepleegd, zitten ze vaak binnen 2 jaar weer vast. Jaarlijks zijn bijna 4000 sociale huurwoningen nodig voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Er zijn er meestal maar 1300 beschikbaar. In een studentenwoning in Delft is een lichaam gevonden. Over de identiteit van het slachtoffer doet de politie geen uitspraken. De 6 studenten die in het pand wonen zijn op vakantie. Omwonenden zagen de voorbije dagen wel 2 Spaanstalige vrouwen in de woning. Of er sprake is van een misdrijf kan de politie niet zeggen. Het studentenpand in Delft is inmiddels verzegeld en wordt permanent bewaakt. In het Brabantse Etten-Leur is vannacht een vrouw gewond geraakt bij een grote woningbrand. Ze is succesvol gereanimeerd en naar een ziekenhuis overgebracht. Het vuur begon rond 00:30 vannacht en sloeg snel over naar naastliggende woningen. De brandweer heeft de vrouw met een hoogwerker van zolder gehaald. Rond 02:30 was de brand onder controle. De politie in Etten-Leur onderzoekt de oorzaak. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond tijdens de zonsverduistering blijft het helder. Tot zover het radionieuws op Jam FM.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht-rechtspraak. Altijd een goede zaak.
8: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
10: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuw voorstel ingediend bij de VS voor de beëindiging van de oorlog met Rusland. Dat voorstel wordt nu bekeken door de Amerikaanse onderhandelaars. Sinds de tweede ambtstermijn van de Amerikaanse president Trump proberen de VS in het conflict te bemiddelen. Resultaat bleef tot op heden uit. De Amerikanen waren de voorbije maanden vooral bezig met de situatie in het Midden-Oosten. Zelensky vroeg opnieuw om extra luchtafweer. President Trump heeft bevestigd dat hij een maand geleden in Turkije razendsnel van vliegtuig is gewisseld vanwege een dreiging. De Washington Post had onthuld dat Trump nog voor vertrek in allerijl uit de Air Force One was weggehaald met een cateringvoertuig. Journalisten en zijn naaste medewerkers zaten toen nog aan boord van het regeringstoestel. De dreiging zou het werk zijn geweest van Iran. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen toen een veerboot kapseisde. 27 opvarenden worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde op het Kariba-meer in Zimbabwe.

behandeling weer naar huis gaan. Vaak hebben ze geen huis en belanden ze op straat. Als ze een misdrijf hebben gepleegd, zitten ze vaak binnen 2 jaar weer vast. Jaarlijks zijn bijna 4000 sociale huurwoningen nodig voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Er zijn er meestal maar 1300 beschikbaar. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond tijdens de zonsverduistering blijft het helder. Tot zover uit Radio Nieuws op Jam FM.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
4: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, handen.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Valdorpelshop.nl.
2: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
1: Valdorpelshop.nl.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuw voorstel ingediend bij de VS voor de beëindiging van de oorlog met Rusland. Dat voorstel wordt nu bekeken door de Amerikaanse onderhandelaars. Sinds de tweede ambtstermijn van de Amerikaanse president Trump proberen de VS in het conflict te bemiddelen. Resultaat bleef tot op heden uit. De Amerikanen waren de voorbije maanden vooral bezig met de situatie in het Midden-Oosten. Zelensky vroeg opnieuw om extra luchtafweer. President Trump heeft bevestigd dat hij een maand geleden in Turkije razendsnel van vliegtuig is gewisseld vanwege een dreiging. De Washington Post had onthuld dat Trump nog voor vertrek in allerijl uit de Air Force One was weggehaald met een cateringvoertuig. Journalisten en zijn naaste medewerkers zaten toen nog aan boord van het regeringstoestel. De dreiging zou het werk zijn geweest van Iran. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen toen een veerboot kapseisde. 27 opvarenden worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde op het Kariba-meer in Zimbabwe. De veerboot biedt plaats aan 90 mensen, maar uit kaartverkoop blijkt dat er zeker 114 volwassenen en 5 bemanningsleden aan boord waren, plus een onbekend aantal jonge kinderen die geen kaartje nodig hebben. Zimbabwe heeft duikers ingezet om naar de vermiste opvarenden te zoeken. Tienduizenden psychiatrische patiënten blijven na behandeling uit het zicht bij de hulpverleners. Dat blijkt uit een analyse van de knelpunten van de geestelijke gezondheidszorg. Veel patiënten worden niet goed begeleid als ze na behandeling weer naar huis gaan. Vaak hebben ze geen huis en belanden ze op straat. Als ze een misdrijf hebben gepleegd, zitten ze vaak binnen 2 jaar weer vast. Jaarlijks zijn bijna 4000 sociale huurwoningen nodig voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Er zijn er meestal maar 1300 beschikbaar. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond tijdens de zonsverduistering blijft het helder. Tot zover het radionieuws op Jam FM.

0: Zodoende de aandacht van automobilisten trekt opdat ze letten op hun snelheid in wijken waar veel kinderen in te vinden zijn. Tot en met 16 september kan de jeugd hun ontwerp indienen. Hieruit worden 3 gekozen die daadwerkelijk op straat tot leven zullen komen. Multitalent Georgina Verbaan is bekend als actrice, zangeres, columniste en presentatrice. De 46-jarige was al woonachtig in Amsterdam, maar heeft recent een nieuw onderdak gekocht in het centrum. Haar oude stulpje staat te koop op Funda. Naar verluidt zou ze met een beetje geluk 30.000 euro kunnen overhouden als het pand wordt gekocht voor de vraagprijs. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
1: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
2: Wij zijn Jam FM.
3: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
4: This is the jamming summer.

0: van 8:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuw voorstel ingediend bij de VS voor de beëindiging van de oorlog met Rusland. Dat voorstel wordt nu bekeken door de Amerikaanse onderhandelaars. President Trump heeft bevestigd dat hij een maand geleden in Turkije razendsnel van vliegtuig is gewisseld vanwege een dreiging. De Washington Post had onthuld dat Trump nog voor vertrek in allerijl uit de Air Force One was weggehaald met een cateringvoertuig. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen toen een veerboot kapseisde. 27 opvarenden worden nog vermist. Tienduizenden psychiatrische patiënten blijven na behandeling uit het zicht bij de hulpverleners. Dat blijkt uit een analyse van de knelpunten van de geestelijke gezondheidszorg. Het weer. Aan de westkust blijft het kwiksteken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond tijdens de zonsverduistering blijft het helder. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Monumenten in Ouder Amstel openen hun deuren. En Festival van de Ontmoeting in Duivendrecht en Oudekerk. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Op 12 en 13 september zijn de Open Monumentendagen in Ouder Amstel en kun je bijzondere monumenten van dichtbij bekijken. Bezoekers ontdekken meer over de geschiedenis van de gemeente en de verhalen achter bekende en minder bekende plekken. In de OMD-app van de gemeente Ouder Amstel vind je alle deelnemende monumenten en activiteiten en kun je eenvoudig een eigen route uitstippelen. Coherente organiseert op zaterdag 26 en zondag 27 september het Festival van Ontmoeting in Ouder Amstel. Zaterdag vindt het festival plaats in Duivendrecht met onder meer activiteiten, workshops en een informatiemarkt over sport, zorg en welzijn. Op zondag verhuist het festival naar Oudekerk, waar ontmoeten en samen activiteiten ondernemen centraal staan. Meer informatie over het programma wordt de komende tijd bekendgemaakt via Coherente. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
0: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
7: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
9: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. President Trump van de Verenigde Staten claimt de straat van Hormuz onder controle te hebben. Ook benadrukte hij zijn wantrouwen richting Teheran. De spanningen tussen Washington en Iran lopen intussen verder op door het slepende conflict over de belangrijke vaarroute. Vorige week klonk nog optimisme vanwege een deal tussen Oman en Iran. Maar volgens Teheran betekent dat nog niet dat de zeestraat weer volledig open gaat. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuw voorstel ingediend bij de VS voor de beëindiging van de oorlog met Rusland. Dat voorstel wordt nu bekeken door de Amerikaanse onderhandelaars. Sinds de tweede ambtstermijn van de Amerikaanse president Trump proberen de VS in het conflict te bemiddelen. Resultaat bleef tot op heden uit. De Amerikanen waren de voorbije maanden vooral bezig met de situatie in het Midden-Oosten. Zelensky vroeg opnieuw om extra luchtafweer. ABN AMRO heeft in het tweede kwartaal meer winst geboekt. De bank wist goed te profiteren van hypotheken en leningen aan bedrijven. Ook slaagde de bank erin de kosten omlaag te krijgen. ABN AMRO is bezig met een grote reorganisatie. Onder de streep bleef 781 miljoen euro winst over. ABN AMRO kondigde vorig jaar aan duizenden banen te schrappen om de bank winstgevender te maken. Inmiddels heeft de bank zo'n 45% van die banenreductie achter de rug. Afgelopen maand zijn 11% minder bedrijven over de kop gegaan dan in diezelfde periode vorig jaar. In totaal gingen in juli 266 bedrijven onderuit. In juli werden naar verhouding de meeste faillissementen uitgesproken in de industrie. Vooral de horeca deed goede zaken. Afgelopen maand gingen er per 100.000 horecabedrijven 18 failliet. In juli vorig jaar waren dat er nog 35 per 10.000. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond tijdens de zonsverduistering blijft het helder. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
8: Jam Metropool Regio Nieuwsupdate.
10: Goed nieuws voor wijnliefhebbers en 10 jaar Muze van Zuid. Mijn naam is Angelique Spoor. Wijnplatform OnWine heeft na hun start in Utrecht een tweede winkel geopend aan de De Klerkstraat 130 in Amsterdam-West. Bijzonder is dat het bedrijf kan bestaan door financiële steun van klanten en wijnliefhebbers. De bedoeling is om eerlijke wijnhandel binnen Europa te stimuleren. De wijn komt via vele kleine wijnmakers rechtstreeks terecht bij de koper. Komende events zijn onder andere de masterclasses van Eskerwijn van 14

en een eeuwenoud polderhuis. Het thema van het spektakel is visioenen en vergezichten. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze JamFM website.

0: New music first. Always on Jam 104.9.
1: All right.

0: van half tien.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. President Trump van de Verenigde Staten claimt de straat van Hormuz onder controle te hebben. Ook benadrukte hij zijn wantrouwen richting Teheran. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuw voorstel ingediend bij de VS voor de beëindiging van de oorlog met Rusland. Dat voorstel wordt nu bekeken door de Amerikaanse onderhandelaars. ABN AMRO heeft in het tweede kwartaal meer winst geboekt. De bank wist goed te profiteren van hypotheken en leningen aan bedrijven. Afgelopen maand zijn 11% minder bedrijven over de kop gegaan dan in diezelfde periode vorig jaar. In totaal gingen in juli 266 bedrijven onderuit. Het weer. Aan de westkust blijft het kwiksteken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond, tijdens de zonsverduistering, blijft het helder. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Overdag sproeiverbod in Ouder Amstel door aanhoudende droogte. En HEMA opent donderdag in Ouderkerk aan de Amstel. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. In Ouder Amstel geldt vanaf vrijdag 14 augustus tussen 6 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds een sproeiverbod vanwege de aanhoudende droogte. Inwoners, boeren en sportverenigingen mogen dan geen water uit sloten, rivieren, meren en grachten gebruiken om bijvoorbeeld tuinen, weilanden en sportvelden te sproeien. 'S Nachts mag dit voorlopig nog wel en voor onder meer bluswater, drinkwater voor vee en kwetsbaar openbaar groen gelden uitzonderingen. Als de droogte verder aanhoudt, kan waterschap Amstel, Gooi en Vecht het verbod uitbreiden naar 24 uur per dag. Ouderkerk aan de Amstel krijgt een eigen HEMA aan het Hoger Einde Zuid. De nieuwe winkel opent donderdag 13 augustus om 10 uur in het voormalige pand van Blokker en Wieler Outfits. Het pand werd de afgelopen tijd verbouwd nadat er langer geruchten waren over de komst van HEMA. Op de openingsdag krijgt de eerste groep bezoekers een gratis pak stroopwafels. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.

0: Beleef de magie van het Witte Doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: Met deze week wederom twee nieuwe films die je vanaf nu zelf op het grote scherm kunt gaan bekijken. Mijn naam is Remco Franken en dit zijn onze Jam FM filmtips hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. Om deze Jam FM met de movies gelijk maar weer bloederig en verkoelend af te trappen, heb ik voor je naar de Ice Cream Man gekeken. Een soort woordgrapje van ice cream en ice cream. Het verhaal speelt zich af in een Amerikaans dorpje waar veel kinderen naar school gaan. Als het weer eens zo'n warme dag is, stopt er een nogal vreemde mysterieuze ijskoeman voor de school en gaan veel kinderen die niet lactose intolerant of op dieet zijn, een ijsje halen. Maar er is iets vreemd met het ijs, want de kinderen die een ijsje hebben gegeten veranderen plotseling in moordlustige monsters die het eens zo vreedzame dorpje in een bloederig slagveld veranderen. Een typische horrorfilm die wel een beetje over de top en 13 in een dozijn is. De Ice Cream Man werd desondanks gekeurd vanaf 16 jaar. De tweede film van deze week is genaamd The Christophers. Dit verhaal gaat over de kunstenaar Julian Sklar, die in de jaren 60 en 70 verschillende meesterwerken heeft geschilderd die miljoenen hebben opgeleverd. Maar de 80-plusser doet al enkele jaren niets meer en verkeert zelfs in financiële problemen. Zijn kinderen hebben het echter gemunt op 8 nog onafgemaakte werken. Ze schakelen daarom meestervervalser Lori in om deze schilderijen op te sporen en ongezien af te maken, zodat direct na het overlijden van Julian de nabestaanden plotseling nog 8 extra schilderijen in de verkoop kunnen gooien, die dan waarschijnlijk ook vele miljoenen waard zullen zijn. The Christophers is een aardige film van regisseur Steven Soderbergh die we kennen van de Oceans trilogie en Adam Brockovich en die je vanaf nu in de bioscoop kunt gaan zien. The Christophers werd gekeurd voor alle leeftijden. Deze week een griezelige ijskoman in The Ice Cream Man en een verhaal over een kunstenaar waarvan de kinderen geld willen zien. Als jij ook van plan bent een van deze twee films te gaan bezoeken, wensen wij van Jam FM wederom heel veel kijkplezier. En zien we natuurlijk graag hier snel weer terug bij een nieuwe Jam FM met de movies. Yeah.

0: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
1: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
2: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerk als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
3: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
11: Omdat ik samen verder wil.
12: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
13: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
14: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
15: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Het KNMI heeft voor 4 provincies code geel afgegeven vanwege de hitte. In Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg kan het tot 32 graden worden vandaag. Het hittealarm geldt vanaf morgen in heel Nederland. Morgen en vrijdag worden temperaturen verwacht tot 38 graden. Het KNMI waarschuwt ook voor warme nachten waarbij het kwik niet onder de 20 graden komt. In het weekend volgt wat verkoeling. Hulpdiensten zijn erin geslaagd om 172 opvarenden van een brandende Indische veerboot te redden. Het schip was op weg van Bali naar het eiland Lombok toen de brand ontstond. Volgens de autoriteiten is er 1 dode gevallen. Ook een marineschip wist veel opvarenden te redden. Het is al de 2e brand op een Indische veerboot in 1 week. Vorige week eiste een scheepsbrand voor de kust van Java 5 levens. Noord-Korea heeft voor de 2e keer in 1 week een ballistische raket afgevuurd. De raket legde tot 700 kilometer af op een hoogte van 90 kilometer en kwam neer net buiten de exclusieve economische zone van Japan. De lancering wordt gezien als een provocatie. Over enkele dagen begint de jaarlijkse militaire oefening van Zuid-Korea en de VS. Noord-Korea ziet dat als generale repetitie voor een invasie. ABN AMRO heeft in het 2e kwartaal meer winst geboekt. De bank wist goed te profiteren van hypotheken en leningen aan bedrijven. Ook slaagde de bank erin de kosten omlaag te krijgen. ABN AMRO is bezig met een grote reorganisatie. Onder de streep bleef 781 miljoen euro winst over. ABN AMRO kondigde vorig jaar aan duizenden banen te schrappen om de bank winstgevender te maken. Inmiddels heeft de bank zo'n 45% van die banenreductie achter de rug. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond tijdens de zonsverduistering blijft het helder. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
1: Jam Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Konijnenlounge in Amsterdam-Noord en weggeefwinkel in Slotermeer. Mijn naam is Angelique Spoor. De Quiet Rex aan de Papaverweg is een stilte lounge waar volwassenen een stapje terug kunnen nemen van het hectische dagelijkse leven. Binnen het concept, wat is opgezet door de Italiaanse Paolo

waarna ze wekelijks 7 artikelen gratis mogen meenemen. Dagelijks komen er vele honderden spullen binnen op allerlei gebied. Maar niet alles is welkom. DVD's, CD's, videobanden en boeken voor volwassenen worden geweerd. Riske en haar man René zijn voorganger bij de kerk New Life West. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website. This is

0: van 10:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het KNMI heeft voor 4 provincies code geel afgegeven vanwege de hitte. In Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg kan het tot 32 graden worden vandaag. Hulpdiensten zijn erin geslaagd om 172 opvarenden van een brandende Indische veerboot te redden. Het schip was op weg van Bali naar het eiland Lombok toen de brand ontstond. Volgens de autoriteiten is er 1 dode gevallen. Noord-Korea heeft voor de 2e keer in 1 week een ballistische raket afgevuurd. De raket legde tot 700 kilometer af op een hoogte van 90 kilometer en kwam neer net buiten de exclusieve economische zone van Japan. ABN AMRO heeft in het 2e kwartaal meer winst geboekt. De bank wist goed te profiteren van hypotheken en leningen aan bedrijven. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond, tijdens de zonsverduistering, blijft het helder. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Met 50% korting naar het Grachtenfestival. En Duivendrecht telt inmiddels 18 AED's. Mijn naam is Julia Donk-Paier. Medewerkers, vrijwilligers, cliënten en naasten van Kordaan en Markant kunnen met 50% korting verschillende concerten van het Grachtenfestival in Amsterdam bezoeken. Van 12 tot en met 16 augustus staan onder meer jong muzikaal talent, jazz, klassieke muziek en het Stabat Mater op het programma. De korting geldt zolang er kaarten beschikbaar zijn en is te gebruiken met kortingscode Kordaan 2026. Meer informatie over het programma en de concerten is te vinden via het Grachtenfestival. Duivendrecht telt in 2026 18 AED's, 1 meer dan vorig jaar. De apparaten hangen verspreid over het dorp. Onder meer bij het Dorpsplein, Station Duivendrecht, sportclubs en in woonwijken. Een AED kan bij een hartstilstand worden ingezet door burgerhulpverleners die via Hartslag Nu worden opgeroepen. Wie wil leren reanimeren en een AED gebruiken, kan onder meer terecht bij EHBO-vereniging Duivendrecht, die de komende maanden verschillende trainingen organiseert. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
11: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
12: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 11 uur.
13: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Het Pentagon erkent dat er vorig jaar bij 3 Amerikaanse aanvallen op jemenitische Houthis ruim 150 burgerslachtoffers zijn gevallen. Ook raakten bijna 250 mensen gewond. Volgens de Wall Street Journal is het voor het eerst dat de VS erkent hoeveel burgerdoden zijn gevallen bij de aanvallen in Jemen. De aanvallen waren een reactie op de Houthi-beschietingen op schepen in de Rode Zee. Afgelopen maart mengden de Houthis zich in de strijd in het Midden-Oosten. De Houthis worden gesteund door Iran. Het KNMI heeft voor 4 provincies code geel afgegeven vanwege de hitte. In Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg kan het tot 32 graden worden vandaag. Het hittealarm geldt vanaf morgen in heel Nederland. Morgen en vrijdag worden temperaturen verwacht tot 38 graden. Het KNMI waarschuwt ook voor warme nachten waarbij het kwik niet onder de 20 graden komt. In het weekend volgt wat verkoeling. Hulpdiensten zijn erin geslaagd om 172 opvarenden van een brandende Indische veerboot te redden. Het schip was op weg van Bali naar het eiland Lombok toen de brand ontstond. Volgens de autoriteiten is er 1 dode gevallen. Ook een marineschip wist veel opvarenden te redden. Het is al de 2e brand op een Indische veerboot in 1 week. Vorige week eiste een scheepsbrand voor de kust van Java 5 levens. Noord-Korea heeft voor de 2e keer in 1 week een ballistische raket afgevuurd. De raket legde tot 700 kilometer af op een hoogte van 90 kilometer en kwam neer net buiten de exclusieve economische zone van Japan. De lancering wordt gezien als een provocatie. Over enkele dagen begint de jaarlijkse militaire oefening van Zuid-Korea en de VS. Noord-Korea ziet dat als generale repetitie voor een invasie. Het weer. Behalve aan de westkust bereikt het kwik tropische waarde. In het zuiden wordt het plaatselijk 32 graden. De zonsverduistering is vanavond goed te zien, want het blijft helder. Tot zover het Radio Nieuws op Jam FM.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
14: Pas op, Pop, voor veiligheid op straat. En Georgina Verbaan koopt opnieuw woning in Amsterdam. Mijn naam is Angelique Spoor. De Noord-Hollandse aftakking van de coöperatieve verzekeringsmaatschappij Univé zet zich in voor meer veiligheid in het verkeer. Hiervoor wordt een beroep gedaan op kinderen om een zogeheten pas-op-pop te creëren. Het moet een creatie zijn die lekker opvalt en zodoende de aandacht van automobilisten trekt opdat ze letten op hun snelheid in wijken waar veel kinderen in te vinden zijn. Tot en met 16 september kan de jeugd hun ontwerp indienen. Hieruit worden 3 gekozen die daadwerkelijk op straat tot leven zullen komen. Multitalent Georgina Verbaan is bekend als actrice, zangeres, columniste en presentatrice. De 46-jarige was al woonachtig in Amsterdam, maar heeft recent een nieuw onderdak gekocht in het centrum. Haar oude stulpje staat te koop op Funda. Naar verluidt zou ze met een beetje geluk

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het Pentagon erkent dat er vorig jaar bij 3 Amerikaanse aanvallen op jemenitische Houthis ruim 150 burgerslachtoffers zijn gevallen. Ook raakten bijna 250 mensen gewond. Het KNMI heeft voor 4 provincies code geel afgegeven vanwege de hitte. In Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg kan het tot 32 graden worden vandaag. Het hittealarm geldt vanaf morgen in heel Nederland. Hulpdiensten zijn erin geslaagd om 172 opvarenden van een brandende Indische veerboot te redden. Het schip was op weg van Bali naar het eiland Lombok toen de brand ontstond. Noord-Korea heeft voor de 2e keer in 1 week een ballistische raket afgevuurd. De raket legde tot 700 kilometer af op een hoogte van 90 kilometer en kwam neer net buiten de exclusieve economische zone van Japan. Het weer, behalve aan de westkust, bereikt het kwik tropische waarde. In het zuiden wordt het plaatselijk 32 graden. De zonsverduistering is vanavond goed te zien, want het blijft helder. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Monumenten in Ouder Amstel openen hun deuren. En Festival van de Ontmoeting in Duivendrecht en Oudekerk. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Op 12 en 13 september zijn de Open Monumentendagen in Ouder Amstel en kun je bijzondere monumenten van dichtbij bekijken. Bezoekers ontdekken meer over de geschiedenis van de gemeente en de verhalen achter bekende en minder bekende plekken. In de OMD-app van de gemeente Ouder Amstel vind je alle deelnemende monumenten en activiteiten en kun je eenvoudig een eigen route uitstippelen. Coherente organiseert op zaterdag 26 en zondag 27 september het Festival van Ontmoeting in Ouder Amstel. Zaterdag vindt het festival plaats in Duivendrecht met onder meer activiteiten, workshops en een informatiemarkt over sport, zorg en welzijn. Op zondag verhuist het festival naar Oudekerk, waar ontmoeten en samen activiteiten ondernemen centraal staan. Meer informatie over het programma wordt de komende tijd bekendgemaakt via Coherente. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
5: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. Op 15 augustus is bij de Gaasperplas weer het Reggae Lake Festival. Voor kaarten kijk je even op reggaelake.nl. In de P60 in Amstelveen kun je op 15 augustus naar de Throwback 90's en Zero's. Tijdens de Throwback-avond kun je dansen op de beste muziek uit de 90's en Zero's. Op zaterdag 22 augustus is er bij Noorderlicht NDSM het mini-festival A Funky Wicked Jazz Fest. Met onder andere Another Taste en de DJ's Rob Manga, Lucas Benjamin, Drapes en nog meer dan 40 andere performers. Kijk even op de website van noorderlichtndsm.nl hoe je aan kaarten kunt komen. Op zondag 30 augustus is er bij Eiland Amsterdam weer een Flora Palace Reunion. Met de DJ's Evert, Orlando en Ton begint het feest om 3 uur 's middags met de lekkerste import, disco, funk, electro en een vleugje swingbeat. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Tootje Lager, staat op 11 september in de Q-Factory. Uiteraard kennen ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. Op 27 september kun je weer meevaren op de Groove Music Cruise. Op de salonboot Prins van Oranje word je onder leiding van host en DJ Dylan Lewis muzikaal meegenomen door Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor de beschikbare data voor dit jaar. Op diezelfde 27 september vieren de Pussycat Dolls hun 20-jarig jubileum in de Ziggo Dome met hun Forever Tour. En terug van weg geweest komt Anastasia op 29 september naar de Avans Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Erykah Badu staat op 13 oktober in Carré. Voor de Queen en First Lady of Neo Soul zijn nog maar enkele kaarten beschikbaar. Voor de 30ste keer is ook dit jaar weer een Amsterdam Dance Event. Met talloze optredens als op 21 oktober Jean-Michel Jarre in de Avans Live, Kraak en Smaak op 22 oktober in de Melkweg en heel veel andere topoptredens. Kijk even op amsterdam-dance-event.nl voor het hele programma en hoe je aan kaarten kunt komen. Maisie Gray treedt op 10 november op in de Paradiso met haar With The Truth Tour. Het optreden staat in teken van haar nieuwe album The Trouble With The Truth. En woensdag 18 november kun je de Ziggo Dome naar een eerbetoon aan Aretha Franklin. Het Metropoolorkest samen met Shelia brengen het geweldige repertoire weer tot leven. Op 21 november komt Jessie Ware naar de Avans Live als onderdeel van de Superbloom Tour. Je kent haar natuurlijk van de hit Running die je vaak op Jam FM hebt gehoord. En tenslotte op 28 november is er in de Avans Live weer het grote Ademnood Disco Ball 2026. Een vervolg op het eerdere Ademnood Disco Ball met wederom een aantal gastartiesten uit de jaren 90. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: In de summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's.

0: Jam FM. Deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM. Met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. De boogconstructie van de Merwedebrug, waar sinds 18 juli een verbod voor vrachtwagens en touringcars geldt, is dusdanig verzwakt dat een verbod op zware voertuigen in stand blijft. Dat blijkt uit een vervolgonderzoek dat Rijkswaterstaat heeft laten uitvoeren. Een woordvoerder zegt dat de aanvullende testen bevestigen dat de belasting op de brug verlaagd moet worden om overbelasting van de bogen te voorkomen. Het blijven weren van zware voertuigen op de brug is gerechtvaardigd, aldus een Rijkswaterstaat woordvoerder. Volgens Spaanse lokale media is de grote natuurbrand in Andalusië in hevigheid afgenomen. De brand brak vorige week donderdag uit en heeft al 25.000 hectare natuur in de as gelegd, maar breidt zich niet snel meer uit. De bewoners van het gebied kunnen nog altijd niet naar huis. De minister van Volksgezondheid en Noodsituaties, Antonio Sanz Cabello, laat weten dat de brandbestrijders zich richten op het compleet indammen van de vuurzee langs de randen. Het blussen is erg lastig omdat de wind steeds verandert. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt dat de wereldwijde olievoorraden dit kwartaal ruim 2 keer zo snel zullen dalen dan dat men eerder dacht. Door de oorlog tussen Iran en de VS is er een tekort van rond de 1,8 miljoen vaten olie per dag ontstaan. De prijzen van brandstoffen lopen nog verder op als gevolg van aanvallen op de scheepvaart en de energieinfrastructuur in het Midden-Oosten. Het IEA ziet wel dat de vraag naar olie is afgenomen en dat komt dan weer door de hoge prijzen. Het Pentagon erkent dat er vorig jaar bij 3 Amerikaanse aanvallen op jemenitische Houthis ruim 150 burgerslachtoffers zijn gevallen. Ook raakten bijna 250 mensen gewond. Volgens de Wall Street Journal is het voor het eerst dat de VS erkent hoeveel burgerdoden zijn gevallen bij de aanvallen in Jemen. De aanvallen waren een reactie op de Houthi-beschietingen op schepen in de Rode Zee. Afgelopen maart mengden de Houthis zich in de strijd in het Midden-Oosten. De Houthis worden gesteund door Iran. Het weer, volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het 24 tot lokaal 32 graden.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
3: Goed nieuws voor wijnliefhebbers en 10 jaar Muze van Zuid. Mijn naam is Angelique Spoor. Wijnplatform OnWine heeft na hun start in Utrecht een tweede winkel geopend aan de De Klerkstraat 130 in Amsterdam-West. Bijzonder is dat het bedrijf kan bestaan door financiële steun van klanten en wijnliefhebbers. De bedoeling is om eerlijke wijnhandel binnen Europa te stimuleren. De wijn komt via vele kleine wijnmakers rechtstreeks terecht bij de koper. Komende events zijn onder andere de masterclasses van Eskerwijn van 14 tot en met 16 augustus of het tasting event op 13 september. Het Amsterdamse muziekfestival Muze van Zuid viert van 16 tot 20 september hun 10-jarig jubileum. Diverse muziekgenres, verschillende verhalen en meer cultureel erfgoed worden aan het publiek gepresenteerd vanuit uiteenlopende locaties. Denk hierbij aan ongebruikelijke plekken als huiskamers, parken, straten, monumenten tot en met een boot op de Amstel en een eeuwenoud polderhuis. Het thema van het spektakel is visioenen en vergezichten. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: Het nieuws van half 1.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM. De boogconstructie van de Merwedebrug, waar sinds 18 juli een verbod voor vrachtwagens en touringcars geldt, is dusdanig verzwakt dat een verbod op zware voertuigen in stand blijft. Dat blijkt uit een vervolgonderzoek dat Rijkswaterstaat heeft laten uitvoeren. Volgens Spaanse lokale media is de grote natuurbrand in Andalusië in hevigheid afgenomen. De brand brak vorige week donderdag uit en heeft al 25.000 hectare natuur in de as gelegd, maar breidt zich niet snel meer uit. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt dat de wereldwijde olievoorraden dit kwartaal ruim 2 keer zo snel zullen dalen dan dat men eerder dacht. Het Pentagon erkent dat er vorig jaar bij 3 Amerikaanse aanvallen op Jemenitische Houthis ruim 150 burgerslachtoffers zijn gevallen. Het weer, volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het 24 tot lokaal 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Overdag sproeiverbod in Ouder Amstel door aanhoudende droogte. En HEMA opent donderdag in Ouderkerk aan de Amstel. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. In Ouder Amstel geldt vanaf vrijdag 14 augustus tussen 6 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds een sproeiverbod vanwege de aanhoudende droogte. Inwoners, boeren en sportverenigingen mogen dan geen water uit sloten, rivieren, meren en grachten gebruiken om bijvoorbeeld tuinen, weilanden en sportvelden te sproeien. 'S Nachts mag dit voorlopig nog wel en voor onder meer bluswater, drinkwater voor vee en kwetsbaar openbaar groen gelden uitzonderingen. Als de droogte verder aanhoudt, kan waterschap Amstel, Gooi en Vecht het verbod uitbreiden naar 24 uur per dag. Ouderkerk aan de Amstel krijgt een eigen HEMA aan het Hoger Einde Zuid. De nieuwe winkel opent donderdag 13 augustus om 10 uur in het voormalige pand van Blokker en Wieler Outfits. Het pand werd de afgelopen tijd verbouwd nadat er langer geruchten waren over de komst van HEMA. Op de openingsdag krijgt de eerste groep bezoekers een gratis pak stroopwafels. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: The Soul of Amsterdam. We nemen je mee naar de catacomben van The Soul.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
1: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. In Rotterdam zijn de rechtbank, een pand van de reclassering en een gebouw van het UWV met rode verf besmeurd. Op de gebouwen zijn de woorden pedofielen en 282 SR gespoten. Aangenomen wordt dat dat verwijst naar artikel 282 van het wetboek van strafrecht, waarin ontvoering of het opzettelijk vasthouden wordt beschreven. De rechtbank laat weten dat er geen aanwijzingen zijn dat de bekladding betrekking heeft op een bepaalde zaak. Er is nog niemand opgepakt. De voorzieningenrechter in Groningen heeft bepaald dat de krakers in de voormalige jeugdsynagoge hun spullen moeten pakken en het gebouw binnen 30 dagen moeten verlaten. Het pand aan de Volkingendwarsstraat is van de gemeente en wordt sinds 2023 gekraakt. Dit werd gedoogd, maar de gemeente wil het pand nu gaan gebruiken als trainings- en opleidingslocatie voor handhavers en ambtenaren. De krakers kregen eerder tot 8 juni om te vertrekken, maar weigerden en daarom volgde een kort geding. De Russische president Poetin dreigt met wraak als westerse landen Russische schepen innemen. Rusland gaat dan ook westerse schepen in beslag nemen. De Europese Unie heeft onlangs de sancties tegen de Russische schaduwvloot uitgebreid. Schepen uit deze schaduwvloot worden ingezet om sancties tegen Rusland te omzeilen. De EU wil deze schepen niet alleen stoppen, maar ook de lading verkopen. Rusland zal waar dan ook optreden wanneer het dat nodig vindt, aldus Poetin. De boogconstructie van de Merwedebrug, waar sinds 18 juli een verbod voor vrachtwagens en touringcars geldt, is dusdanig verzwakt dat een verbod op zware voertuigen in stand blijft. Dat blijkt uit een vervolgonderzoek dat Rijkswaterstaat heeft laten uitvoeren. Een woordvoerder zegt dat de aanvullende testen bevestigen dat de belasting op de brug verlaagd moet worden om overbelasting van de bogen te voorkomen. Het blijven weren van zware voertuigen op de brug is gerechtvaardigd, aldus een Rijkswaterstaat woordvoerder. Het weer, volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het 24 tot lokaal 32 graden.
0: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Konijnenlounge in Amsterdam-Noord en weggeefwinkel in Slotermeer. Mijn naam is Angelique Spoor. De Quiet Rex aan de Papaverweg is een stilte lounge waar volwassenen een stapje terug kunnen nemen van het hectische dagelijkse leven. Binnen het concept, wat is opgezet door de Italiaanse Paola samen met Gero, spelen konijnen een belangrijke rol. Terwijl de gasten relaxen op hun luie stoel, lopen langoren met name als Giacomo en Casanova in de rondte. Binnen de onderneming is telefoneren een no-go en praten is eigenlijk ook niet de bedoeling. Ultieme rust is het einddoel. Riske de Kok staat aan het hoofd van de weggeefwinkel aan de Burgemeester de Vluchtlaan. Bezoekers betalen één keer per jaar €2,5... waarna ze wekelijks 7 artikelen gratis mogen meenemen. Dagelijks komen er vele honderden spullen binnen op allerlei gebied. Maar niet alles is welkom. DVD's, CD's, videobanden en boeken voor volwassenen worden geweerd. Riske en haar man René zijn voorganger bij de kerk New Life West. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
3: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
4: Wij zijn Jam FM.
0: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
5: This is the jamming summer.
0: We

0: Funky, het nieuws van 2:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In Rotterdam zijn de rechtbank, een pand van de reclassering en een gebouw van het UWV met rode verf besmeurd. Op de gebouwen zijn de woorden pedofiele en 282 SR gespoten. De voorzieningenrechter in Groningen heeft bepaald dat de krakers in de voormalige jeugdsynagoge hun spullen moeten pakken en het gebouw binnen 30 dagen moeten verlaten. De Russische president Poetin dreigt met wraak als westerse landen Russische schepen innemen. Rusland gaat dan ook westerse schepen in beslag nemen. De boogconstructie van de Merwedebrug, waar sinds 18 juli een verbod voor vrachtwagens en touringcars geldt, is dusdanig verzwakt dat een verbod op zware voertuigen in stand blijft. Het weer, volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het 24 tot lokaal 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Met 50% korting naar het Grachtenfestival. En Duivendrecht telt inmiddels 18 AED's. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Medewerkers, vrijwilligers, cliënten en naasten van Cordaan en Markant kunnen met 50% korting verschillende concerten van het Grachtenfestival in Amsterdam bezoeken. Van 12 tot en met 16 augustus staan onder meer jong muzikaal talent, jazz, klassieke muziek en het Stabat Mater op het programma. De korting geldt zolang er kaarten beschikbaar zijn en is te gebruiken met kortingscode Cordaan 2026. Meer informatie over het programma en de concerten is te vinden via het Grachtenfestival. Duivendrecht telt in 2026 18 AED's, één meer dan vorig jaar. De apparaten hangen verspreid over het dorp. Onder meer bij het Dorpsplein, Station Duivendrecht, sportclubs en in woonwijken. Een AED kan bij een hartstilstand worden ingezet door burgerhulpverleners die via Hartslag Nu worden opgeroepen. Wie wil leren reanimeren en een AED gebruiken, kan onder meer terecht bij EHBO-vereniging Duivendrecht, die de komende maanden verschillende trainingen organiseert. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website.

0: Beleef de magie van het Witte Doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En goed je weer aan de andere kant van de radio hier op jouw Jam FM te zien. Via onze Jam FM app, op DAB Plus kanaal 5D of via de Ether FM 104.9 en de 1072 in Amstelveen. Mijn naam is Remke Franken en dit zijn onze filmtips die je vanaf nu in de bioscoop kunt gaan zien voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en voor Ouderkerk, Duivendrecht en Waver. We starten deze week met de typische absurdistische Hollywoodfilm Good Luck, Have Fun, Don't Die. Een man uit de toekomst stapt een restaurant binnen en begint de aanwezigen te waarschuwen voor een vreselijke ramp die zich op korte termijn voor gaat doen. Voor de man uit de toekomst is dit al de 117e keer dat hij deze waarschuwing doet en iedere keer loopt het uiteindelijk toch weer fout af met de mensheid. Maar hij weet nu hoe de ideale samenstelling van de groep moet zijn om het gevaar die door een AI-vinding in de nabije toekomst wordt veroorzaakt af te kunnen wenden. Nu alleen nog de uitvoering, waarbij de klok tikt en de mensheid niet echt genegen lijkt om de aankomende ramp af te wenden. In een bizar avontuur moet de uiteindelijk samengestelde groep het opnemen tegen allerlei gevaren om de wereld voor de totale ondergang te redden. De film Good Luck, Have Fun, Don't Die werd gekeurd vanaf 16 jaar en is vanaf nu te zien in de bioscoop. De tweede film van deze week is weer een familiefilm met de naam Kangaroo. We volgen in de film de 12-jarige Charlie die een groot hart heeft voor dieren en kangoeroes in het bijzonder. Een op een waar gebeurd verhaal gebaseerde film waarbij de gevallen televisiepersoonlijkheid Chris Masterman naar de binnenlanden van Australië reist om zijn leven op een rij te kunnen zetten. Maar tijdens een onoplettend ogenblik rijdt hij daar een kangoeroe aan en komt zo in contact met Charlie. Er ontstaat een bijzondere vriendschap tussen Charlie en Chris die in de verzorging van de kangoeroes een nieuw soort roeping vindt en zo het doel van zijn leven weer helemaal terugvindt. De film Kangaroo werd gekeurd voor alle leeftijden en kun je zelf gaan zien in de bioscoop. Deze week de komische film Good Luck, Have Fun, Don't Die over een man die de wereld wil redden en de film Kangaroos over een weerman die samen met een meisje kangoeroes opvangt. Als jij één van deze twee films gaat bezoeken, wensen wij je wederom weer heel veel kijkplezier en hopen je natuurlijk binnenkort hier snel terug te mogen zien bij je nieuwe Jam FM met de movies.
0: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: een schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht-rechtspraak. Altijd een goede zaak.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
11: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
12: deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
14: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. De vakbonden FNV en CNV willen actie op Schiphol gaan voeren. De luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven hebben tot volgende week woensdag de tijd gekregen om met toezeggingen voor minder hoge werkdruk en betere werkomstandigheden te komen. Worden de eisen niet ingewilligd, dan zal vrij snel actie volgen. De luchthaven heeft het aantal beveiligingsbedrijven van 5 naar 3 teruggebracht om zo meer vat op de dienstverlening te krijgen. Beveiligers kregen daardoor met grote problemen te maken. Denk bijvoorbeeld aan hoge werkdruk en uitval door ziekte. Op het WhatsApp-kanaal heeft de politie Noord-Holland verschillende tips gegeven over de zonsverduistering vanavond. Het gaat om veiligheidstips, bijvoorbeeld niet autorijden met een speciale eclipsbril op. Je brengt anderen niet in gevaar voor een beter uitzicht, aldus de politie. Ook wordt afgeraden om de eclips tijdens het autorijden te filmen. Wil je het verschijnsel volgen, ga dan op zoek naar een veilige parkeerplaats en parkeer niet op de vluchtstrook, zegt de politie. En oogarts bij het Erasmus MC Alberta Tiadens zegt dat er vanavond goed op de ogen van jonge kinderen en jongeren gelet moet worden. Zij lopen meer risico op schade bij het kijken naar de zonsverduistering omdat hun ooglenzen heel helder zijn. Tiadens denkt dat veel jonge mensen de drang voelen om toch in het zonlicht te kijken. De oogarts waarschuwt dat wanneer je rechtstreeks in de zon kijkt, het zonlicht door het oog gebundeld wordt op de plek waarmee je het scherpst ziet, het netvlies. Door de grote hoeveelheid licht kan daar schade ontstaan en er is geen behandeling die deze netvliesschade kan genezen. Verschillende mensenrechtenorganisaties hebben een rechtszaak tegen de regering van Donald Trump aangespannen. Volgens de organisaties heeft die ervoor gezorgd dat het voor het internationaal strafhof lastiger is om personen te vervolgen die misdaden tegen de mensheid op hun geweten hebben. Zij eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid. De internationale rechtsorde wordt door de maatregelen ondermijnd, aldus de organisaties. Het weer, volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind is het 24 tot lokaal 32 graden.
13: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
15: Pas op, Pop, voor veiligheid op straat. En Georgina Verbaan koopt opnieuw woning in Amsterdam. Mijn naam is Angelique Spoor. De Noord-Hollandse aftakking van de coöperatieve verzekeringsmaatschappij Unive zet zich in voor meer veiligheid in het verkeer. Hiervoor wordt een beroep gedaan op kinderen om een zogeheten pas-op-pop te creëren. Het moet een creatie zijn die lekker opvalt en zodoende de aandacht van automobilisten trekt opdat ze letten op hun snelheid in wijken waar veel kinderen in te vinden zijn. Tot en met 16 september kan de jeugd hun ontwerp indienen. Hieruit worden 3 gekozen die daadwerkelijk op straat tot leven zullen komen. Multitalent Georgina Verbaan is bekend als actrice, zangeres, columniste en presentatrice. De 46-jarige was al woonachtig in Amsterdam, maar heeft recent een nieuw onderdak gekocht in het centrum. Haar oude stulpje staat te koop op Funda. Naar verluidt zou ze met een beetje geluk €30.000 kunnen overhouden als het pand wordt gekocht voor de vraagprijs. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
16: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
17: Wij zijn Jam FM.
13: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
18: This is the jamming summer.

0: het nieuws van 2:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM. De vakbonden FNV en CNV willen actie op Schiphol gaan voeren. De luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven hebben tot volgende week woensdag de tijd gekregen om met toezeggingen voor minder hoge werkdruk en betere werkomstandigheden te komen. Op het WhatsApp-kanaal heeft de politie Noord-Holland verschillende tips gegeven over de zonsverduistering vanavond. Het gaat om veiligheidstips, bijvoorbeeld niet autorijden met een speciale eclipsbril op. En oogarts bij het Erasmus MC Alberta Tiadens zegt dat er vanavond goed op de ogen van jonge kinderen en jongeren gelet moet worden. Zij lopen meer risico op schade bij het kijken naar de zonsverduistering omdat hun ooglenzen heel helder zijn. Verschillende mensenrechtenorganisaties hebben een rechtszaak tegen de regering van Donald Trump aangespannen. Volgens de organisaties heeft die ervoor gezorgd dat het voor het internationaal strafhof lastiger is om personen te vervolgen die misdaden tegen de mensheid op hun geweten hebben. Het weer volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind is het 24 tot lokaal 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Monumenten in Ouder Amstel openen hun deuren. En Festival van de Ontmoeting in Duivendrecht en Oudekerk. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Op 12 en 13 september zijn de Open Monumentendagen in Ouder Amstel en kun je bijzondere monumenten van dichtbij bekijken. Bezoekers ontdekken meer over de geschiedenis van de gemeente en de verhalen achter bekende en minder bekende plekken. In de OMD-app van de gemeente Ouder Amstel vind je alle deelnemende monumenten en activiteiten en kun je eenvoudig een eigen route uitstippelen. Coherente organiseert op zaterdag 26 en zondag 27 september het Festival van Ontmoeting in Ouder Amstel. Zaterdag vindt het festival plaats in Duivendrecht met onder meer activiteiten, workshops en een informatiemarkt over sport, zorg en welzijn. Op zondag verhuist het festival naar Oudekerk, waar ontmoeten en samen activiteiten ondernemen centraal staan. Meer informatie over het programma wordt de komende tijd bekendgemaakt via Coherente. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
4: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van JamFM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. JamFM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
5: Are you ready? Let's go back to the 80s. JamFM.

0: toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. In Spanje worden allerlei maatregelen genomen voor de totale zonsverduistering vanavond. De autoriteiten verwachten grote aantallen toeschouwers en vrezen voor bosbranden. De totale zonsverduistering is te zien op een smalle strook op aarde in delen van Groenland, Rusland, IJsland en Spanje. Er is een speciale surveillanceoperatie in het leven geroepen op de belangrijke wegen ten noorden van Madrid. In Catalonië en op Mallorca zijn bepaalde natuurgebieden en wegen tijdelijk gesloten. De vakbonden FNV en CNV willen actie op Schiphol gaan voeren. De luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven hebben tot volgende week woensdag de tijd gekregen om met toezeggingen voor minder hoge werkdruk en betere werkomstandigheden te komen. Worden de eisen niet ingewilligd, dan zal vrij snel actie volgen. De luchthaven heeft het aantal beveiligingsbedrijven van 5 naar 3 teruggebracht om zo meer vat op de dienstverlening te krijgen. Beveiligers kregen daardoor met grote problemen te maken. Denk bijvoorbeeld aan hoge werkdruk en uitval door ziekte. De Washington Post meldt dat de bouwprojecten op het terrein van het Witte Huis in Washington minstens $927 miljoen gaan kosten. Dat is fors meer dan wat eerder gemeld werd en de meeste kosten worden betaald door de Amerikaanse belastingbetaler. Het gaat onder andere om de bouw van een grote balzaal, het opknappen van Lafayette Square en het aanleggen van een landingsplaats voor een helikopter. Het door een aardbeving getroffen Colombia krijgt van de Europese Unie €2,1 miljoen aan noodhulp. De beving met een kracht van 7,4 kostte al aan ruim 200 mensen het leven en veroorzaakte grote schade. Het geld kan bijvoorbeeld besteed worden aan medische hulp, onderdak, voedsel en schoon water. Het Duitse Rode Kruis geeft daarnaast €100.000 om 2500 gezinnen in de getroffen regio's te helpen. Brussel stemt met Colombia af waar behoefte aan is. Het weer volop zon. Bij een zwakke tot matige oostenwind is het 24 tot lokaal 32 graden.
8: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
10: Goed nieuws voor wijnliefhebbers en 10 jaar Muze van Zuid. Mijn naam is Angelique Spoor. Wijnplatform OnWine heeft na hun start in Utrecht een tweede winkel geopend aan de Klerkstraat 130 in Amsterdam-West. Bijzonder is dat het bedrijf kan bestaan door financiële steun van klanten en wijnliefhebbers. De bedoeling is om eerlijke wijnhandel binnen Europa te stimuleren. De wijn komt via vele kleine wijnmakers rechtstreeks terecht bij de koper. Komende events zijn onder andere de masterclasses van Eskerwijn van 14 tot en met 16 augustus of het tasting-event op 13 september. Het Amsterdamse muziekfestival Muze van Zuid viert van 16 tot 20 september hun 10-jarig jubileum. Diverse muziekgenres, verschillende verhalen en meer cultureel erfgoed worden aan het publiek gepresenteerd vanuit uiteenlopende locaties. Denk hierbij aan ongebruikelijke plekken als huiskamers, parken, straten, monumenten, tot en met een boot op de Amstel en een eeuwenoud polderhuis. Het thema van het spektakel is visioenen en vergezichten. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: Het nieuws van 3:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In Spanje worden allerlei maatregelen genomen voor de totale zonsverduistering vanavond. De autoriteiten verwachten grote aantallen toeschouwers en vrezen voor bosbranden. De vakbonden FNV en CNV willen actie op Schiphol gaan voeren. De luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven hebben tot volgende week woensdag de tijd gekregen om met toezeggingen voor minder hoge werkdruk en betere werkomstandigheden te komen. De Washington Post meldt dat de bouwprojecten op het terrein van het Witte Huis in Washington minstens $927 miljoen gaan kosten. Dat is fors meer dan wat eerder gemeld werd en de meeste kosten worden betaald door de Amerikaanse belastingbetaler. Het door een aardbeving getroffen Colombia krijgt van de Europese Unie €2,1 miljoen aan noodhulp. Het weer volop zon. Bij een zwakke tot matige oostenwind is het 24 tot lokaal 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Overdag sproeiverbod in Ouder Amstel door aanhoudende droogte. En HEMA opent donderdag in Ouderkerk aan de Amstel. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. In Ouder Amstel geldt vanaf vrijdag 14 augustus tussen 6:00 ochtends en 10:00 avonds een sproeiverbod vanwege de aanhoudende droogte. Inwoners, boeren en sportverenigingen mogen dan geen water uit sloten, rivieren, meren en grachten gebruiken om bijvoorbeeld tuinen, weilanden en sportvelden te sproeien. 'S Nachts mag dit voorlopig nog wel en voor onder meer bluswater, drinkwater voor vee en kwetsbaar openbaar groen gelden uitzonderingen. Als de droogte verder aanhoudt, kan waterschap Amstel, Gooi en Vecht het verbod uitbreiden naar 24 uur per dag. Ouderkerk aan de Amstel krijgt een eigen HEMA aan het Hoger Einde Zuid. De nieuwe winkel opent donderdag 13 augustus om 10 uur in het voormalige pand van Blokker en Wieler Outfits. Het pand werd de afgelopen tijd verbouwd nadat er langer geruchten waren over de komst van HEMA. Op de openingsdag krijgt de eerste groep bezoekers een gratis pak stroopwafels. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een 30 minuten of lees je op onze website jamfm.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van door onze Jam FM redactie geselecteerde alle beste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Oudekerk en Waver. Op 15 augustus is bij de Gaasperplas weer het Reggae Lake Festival. Voor kaarten kijk je even op reggaelake.nl. In de P60 in Amstelveen kun je op 15 augustus naar de Throwback 90's en Zero's. Tijdens de Throwback-avond kun je dansen op de beste muziek uit de 90's en Zero's. Op zaterdag 22 augustus is er bij Noorderlicht NDSM het mini-festival A Funky Wicked Jazz Fest. Met onder andere Another Taste en de DJ's Rob Manga, Lucas Benjamin, Drapes en nog meer dan 40 andere performers. Kijk even op de website van noorderlichtndsm.nl hoe je aan kaarten kunt komen. Op zondag 30 augustus is er bij Eiland Amsterdam weer een Flora Palace Reunion. Met de DJ's Evert, Orlando en Ton begint het feest om 3 uur 's middags met de lekkerste import, disco, funk, electro en een vleugje swingbeat. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Tootje Lager, staat op 11 september in de Q-Factory. Uiteraard kennen ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. Op 27 september kun je weer meevaren op de Groove Music Cruise. Op de salonboot Prins van Oranje word je onder leiding van host en DJ Dylan Lewis muzikaal meegenomen door Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor de beschikbare data voor dit jaar. Op diezelfde 27 september vieren de Pussycat Dolls hun 20-jarig jubileum in de Ziggo Dome met hun Forever Tour. En terug van weg geweest komt Anastasia op 29 september naar de Avans Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Erykah Badu staat op 13 oktober in Carré. Voor de Queen en First Lady of Neo Soul zijn nog maar enkele kaarten beschikbaar. Voor de 30ste keer is ook dit jaar weer een Amsterdam Dance Event. Met talloze optredens als op 21 oktober Jean-Michel Jarre in de Avans Live, Kraak en Smaak op 22 oktober in de Melkweg en heel veel andere topoptredens. Kijk even op amsterdam-dance-event.nl voor het hele programma en hoe je aan kaarten kunt komen. Maisie Gray treedt op 10 november op in de Paradiso met haar With The Truth Tour. Het optreden staat in teken van een nieuwe album, The Trouble With The Truth. En woensdag 18 november kun je de Ziggo Dome naar een eerbetoon aan Aretha Franklin. Het Metropoolorkest samen met Shelia brengen het geweldige repertoire weer tot leven. Op 21 november komt Jessie Ware naar de Avans Live als onderdeel van de Superbloom Tour. Je kent haar natuurlijk van de hit Running die je vaak op Jam FM hebt gehoord. En tenslotte op 28 november is er in de Avans Live weer het grote Ademnood Disco Ball 2026. Een vervolg op het eerdere Ademnood Disco Ball met wederom een aantal gastartiesten uit de jaren 90. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.

0: als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Een lid van de vrijwillige brandweer die vorige week tijdens de duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp onder een voertuig terechtkwam, is aan zijn verwondingen overleden. Dat laat de brandweer van Hellevoetsluis weten. Het ongeluk vond vorige week donderdag bij een grote duinbrand plaats. Op sociale media wenst de brandweer de familie, vrienden en collega's van de omgekomen brandweerman veel sterkte toe. In Zwitserland wil men de btw de komende 12 jaar met 0,5 procentpunt verhogen, om op die manier extra geld in defensie te kunnen steken. Door deze maatregel zou er zo'n 29,6 miljard euro beschikbaar komen. Zwitserland is militair neutraal en wil het geld uitgeven aan onder andere luchtverdediging. Het voorstel moet nog wel door het Zwitserse parlement tegen het licht gehouden worden en vervolgens mag de bevolking zich er in een referendum over uitspreken. In IJsland verwacht men dat 80.000 bezoekers de totale zonsverduistering gaan meemaken. Het is de eerste in Europa in 27 jaar tijd en de eerste in IJsland sinds 1954. Net zoals in Nederland zijn in de hoofdstad Reykjavik alle speciale eclipsbrillen strak uitverkocht. De autoriteiten waarschuwen nu al voor drukte op de weg en mensen worden opgeroepen bij tijds te vertrekken. Ook de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA volgt de zonsverduistering vanuit IJsland. Een bootongeluk in Zimbabwe heeft aan zeker 44 mensen het leven gekost. Het schip kapseisde op het Karaba-meer. Onbekend is nog hoe dat kon gebeuren. Er waren op het moment dat het ongeluk plaatsvond 5 bemanningsleden en zeker 114 passagiers aan boord. Maar omdat jonge kinderen gratis meevaren, is onduidelijk hoeveel mensen er precies aan boord waren. De autoriteiten in Zimbabwe zeggen dat er zeker 77 overlevenden zijn. Het weer volop zon. Bij een zwakke tot matige oostenwind is het 24 tot lokaal 32 graden.
7: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
9: Pas op, Pop, voor veiligheid op straat. En Georgina Verbaan koopt opnieuw woning in Amsterdam. Mijn naam is Angelique Spoor. De Noord-Hollandse aftakking van de coöperatieve verzekeringsmaatschappij Univé zet zich in voor meer veiligheid in het verkeer. Hiervoor wordt een beroep gedaan op kinderen om een zogeheten pas-op-pop te creëren. Het moet een creatie zijn die lekker opvalt en zodoende de aandacht van automobilisten trekt, opdat ze letten op hun snelheid in wijken waar veel kinderen in te vinden zijn. Tot en met 16 september kan de jeugd hun ontwerp indienen. Hieruit worden 3 gekozen die daadwerkelijk op straat tot leven zullen komen. Multitalent Georgina Verbaan is bekend als actrice, zangeres, columniste en presentatrice. De 46-jarige was al woonachtig in Amsterdam, maar heeft recent een nieuw onderdak gekocht in het centrum. Haar oude stulpje staat te koop op Funda. Naar verluidt zou ze met een beetje geluk 30.000 euro kunnen overhouden als het pand wordt gekocht voor de vraagprijs. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: Chic and Good Times. Een goed begin eigenlijk voor deze woensdag.
1: Het is woensdag.
2: Aan het einde van je werkdag. Is er de Traffic Jam.
1: Peter Verduin.
0: En goedemiddag lieve vrienden. Het is 4 uur. Je bent bij de Traffic Jam. 2 uur lang muziek. Uit de tijd dat je een goede plaat nog eens kon opzetten. En dat je denkt, hé, dat is lekker. De hele kamer begint te veranderen van de muziek. Soul, funk, disco.

0: It feels so good, de hot jam van vandaag.
1: Hey, daar heb je Peter.
0: Ja, Olivier, jij er ook weer bij, want het is vandaag 12 augustus. Je hebt het natuurlijk ongetwijfeld gehoord, want vanavond staat er iets bijzonders aan de hemel. Een zonsverduistering, sterker nog, vanavond krijgen we een heel bijzonder stukje hemel boven Amsterdam. Rond 7:15 vanavond begint het spektakel en rond 7:50 is het maximum. Daar is in Nederland ongeveer 90% van de zon is bedekt. Het is geen totale zonsverduistering bij ons, dan zul je een stukje verder moeten gaan. Spanje geloof ik, die kant op. Maar vanavond gaat de zon dus wel degelijk een stukje uit. Het schijnt een spektakel te zijn. Ik hoop dat je je bril bij

En als we dan toch gaan hebben over de zonsverduistering. En natuurlijk ook hetgene wat je ook vanavond gaat zien. De Perseiden, de meteorenstroom. Nee, dan kan deze plaat er natuurlijk eigenlijk niet bij ontbreken. Starboy, Weekend, samen met Daft Punk. Jam FM.

En keep moving straight ahead. Nick Straker en zijn band. De Nick Straker Band dus. Dit is Jam FM. Leuk dat je weer luistert naar de Traffic Jam. Je weet, je kunt ons ook bekijken. Twitch.tv/JamFM. Twitch.tv/JamFM. En je kunt ons natuurlijk ook altijd een leuk bericht sturen. Als je denkt van nou, ik wil deze plaat horen. Of een leuke uitsmijter of zo vandaag. Alles is mogelijk. Hey, even een minder leuk bericht uit de muziekwereld. Rod Stewart, die heeft zijn resterende concerten voorlopig moeten afzeggen. Nee, deze gingen we nog even niet doen. Ja, zie je? Ik ben helemaal gelijk van mijn apropos. Maar dat is mijn eigen schuld, want ik heb gewoon het knopje niet goed gezet. Dat is gewoon... Maar het knopje wilde ook niet goed. Ik had het over Rod Stewart. Een wat minder leuk bericht uit de muziekwereld. Want Rod die heeft zijn resterende concerten voorlopig moeten afzeggen. De 81-jarige zanger die heeft een stent gekregen, waardoor hij voorlopig een hartbehandeling moet afzeggen. En hij moet de komende weken herstellen. Oh. Ja, dat is best een beetje sneu voor deze man. Hij laat wel weten dat het goed met hem gaat. En hoopt snel weer het podium op te kunnen. Dus voorlopig even geen Maggie May. Geen Do You Think I'm Sexy. En geen Rod Stewart op het podium. En ook niet bij Jam trouwens. Maar ja, dat is een ander verhaal. Wat we wel hebben is Kevin Robinson.

0: A Season to Be Loved, Kevin Robinson van Brooklyn Browns and Queens. Ik zie je straks na het nieuws met een hele lekkere mix van The Prince van 4:30.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM, smooth and funky. Het nieuws van 4:30.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Een lid van de vrijwillige brandweer die vorige week tijdens de duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp onder een voertuig terechtkwam, is aan zijn verwondingen overleden. Dat laat de brandweer van Hellevoetsluis weten. In Zwitserland wil men de btw de komende 12 jaar met 0,5 procentpunt verhogen, om op die manier extra geld in defensie te kunnen steken. In IJsland verwacht men dat 80.000 bezoekers de totale zonsverduistering gaan meemaken. Ook de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA volgt de zonsverduistering vanuit IJsland. Een bootongeluk in Zimbabwe heeft aan zeker 44 mensen het leven gekost. Het schip kapseisde op het Karaba-meer. Het weer volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind is het 24 tot lokaal 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Monumenten in Ouder Amstel openen hun deuren. En Festival van de Ontmoeting in Duivendrecht en Oudekerk. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Op 12 en 13 september zijn de Open Monumentendagen in Ouder Amstel en kun je bijzondere monumenten van dichtbij bekijken. Bezoekers ontdekken meer over de geschiedenis van de gemeente en de verhalen achter bekende en minder bekende plekken. In de OMD-app van de gemeente Ouder Amstel vind je alle deelnemende monumenten en activiteiten en kun je eenvoudig een eigen route uitstippelen. Coherente organiseert op zaterdag 26 en zondag 27 september het Festival van Ontmoeting in Ouder Amstel. Zaterdag vindt het festival plaats in Duivendrecht met onder meer activiteiten, workshops en een informatiemarkt over sport, zorg en welzijn. Op zondag verhuist het festival naar Oudekerk, waar ontmoeten en samen activiteiten ondernemen centraal staan. Meer informatie over het programma wordt de komende tijd bekendgemaakt via Coherente. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: best lekker deze plaat, hè? Want soms zit er bij Prince een versie bij van een nummer die je eigenlijk leuker vindt dan het origineel. Dat is bij deze. Space verscheen in 1994 van het album Come. En voor de maxi-single kreeg het nummer een paar nieuwe jasjes. Deze Funky Stuff remix die werd gemaakt door de New Power Generation. Natuurlijk met Prince zelf aan het roeren. En deze versie, ja, heeft eigenlijk net wat meer funk. Net wat meer soul en ballen. Ik vind hem heel lekker. Hey, het wordt heel warm de komende dagen. En het ministerie waarschuwt met een hele belangrijke hittewaarschuwing.
1: Hier volgt een waarschuwing van het ministerie van Volksgezondheid. Burgers worden dringend gewaarschuwd voor de komende extreme hitte, waarbij temperaturen boven de 36 graden Celsius zullen uitstijgen. Deze benauwende, zwoele hitte kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid, vooral voor ouderen, kinderen en mensen met een zwakke constitutie. Een dringende raadgeving van uw ministerie. Drink overvloedig, neem regelmatig verfrissende dranken, zoals koelwater, limonade of thee. Vermijd alcohol en zware kost. Blijf uit den zon. Zoek de schaduw op en vermijd inspannende arbeid tussen 11 en 16 uur. Houd moed en verstand. Het ministerie waakt over uw welzijn en gezondheid en adviseert met klem. Blijf koel, drink ruimschoots en matig uw inspanningen.
2: Drums, please!

Summertime. Jesse Jeff en de Fresh Prince in the Summertime. Dit is Jam FM. En je kunt ons nog eens bekijken. Twitch.tv/JamFM. Twitch.tv/JamFM. En je kunt ons natuurlijk ook eventjes een berichtje sturen via de chatroom. JamFM.nl/chatroom. En je hebt van die platen, die klinken alsof ze nergens haast mee hebben. Lekker relaxed, een mooie groove, een beetje soul en jazz. Maar luister eens goed naar de tekst. Die gaat eigenlijk over oorlog, geweld en de vraag wat we nou eigenlijk van het verleden hebben geleerd. Deze groep die maakte begin jaren 90 een plaat die echt wel bleef hangen. In Nederland kwam hij tot nummer 34 in de top 40 en daarna werd het eigenlijk stil. Eén grote hit dus, The One Day Fly voor vandaag.

Because of You. Opus, samen met Ray Hayden. Dit is Jam FM en je kunt ons nog steeds bekijken. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Twitch.tv/JamFM. En ons natuurlijk ook gewoon beluisteren. 104.9 en DAB Plus. Plus 21. Je weet ons te vinden. Hey, ik was eventjes in de voorbereiding naar deze show aan het kijken naar de Hot 100 in 1978. Jongens, ik ben helemaal van mijn apropos af. En wat kwam ik tegen? Een wel hele fijne lijst, hoor. Laten we voor de lol eens even naar deze lijst gaan kijken. Het was een lijst die helemaal met funk en soul doordrenkt was met soul. Op nummer 10 stond Andy Gibb met An Everlasting Love. 9, Walter Eager, Magneto Steel. 8, Barry Manilow met Copacabana. De plaat die inmiddels zo bekend is dat je eigenlijk vergeet hoe vreemd het eigenlijk is. Het dramatische verhaal over Lola Toon en een nachtclub in New York. Als een vrolijke discoplaat. Op nummer 6, daar staat The Taste of Honey, Boogie Oogie. Leuke plaat, ik zou hem eigenlijk een keertje moeten draaien. Maar hij staat niet meer in het systeem, dat is heel jammer. 5, Foreigner and Hot Blood en de Rolling Stones met Miss You, die staan er ook in. Donna Summer staat op nummer 3 in 12 augustus 1978. En Frankie Valli met Grease, die staat op de tweede plaats. En de eerste plaats, nou ja, de Billboard Hot 100, 12 augustus 1988. De Commodores met Three Times a Lady. En die ga ik natuurlijk niet spelen, want nee, je zou eens in slaap vallen. Dit is de Traffic Jam namelijk en ik wil je niet dat je in slaap valt. Ik wil jou een beetje energiek houden, maar best een goede reden om die Commodores weer eens even van stal te halen. En dan wel eentje met iets meer energie. Daarom, ik geef hem voor jou. Going to the...

Ja, je hebt van die vrouwen. Dit, wat je ook doet. Je moet er steeds voor naar de bank. Ja, tegenwoordig gaat het wat anders. Maar er zijn van die vrouwen die een zogenaamd gat in hun hand hebben. Trouwens, vandaag is het Wereldolifantendag. Ik weet niet of je het weet. Van die dieren, daar hoef je eigenlijk geen voorstelling bij te maken. Een olifant, die zit in mijn steen voor je. Groot, zwaar, die slurf. Die oren en vooral het gevoel dat zo'n beest eigenlijk nergens van onder indruk is. Het laatste valt dus een beetje tegen, want juist zo'n enorm dier is bijzonder kwetsbaar. Vandaag is een dag waarop het aandacht wordt gevraagd voor het beschermen van de olifanten tegen stroperij, het verdwijnen van hun leefgebied en ook tegen de problemen die ontstaan wanneer olifanten en mensen steeds dichter op elkaar gaan leven.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Het Ierse Quanta Capital zegt interesse te hebben in de overname van de Axle Group, het moederbedrijf van diverse fietsmerken, zoals Batavus en Sparta. Gisteren werd Axle failliet verklaard nadat er vorige week uitstel van betaling werd aangevraagd. Quanta Capital-topman Mel Sutcliffe is voormalig wielrenner en verkocht zijn bedrijf Eurotrack Rally Ireland jaren geleden aan Axle. Aan de Ierse media laat Sutcliffe weten dat Axle een spectaculaire verzameling bekende fietsmerken wereldwijd heeft. In Rotterdam is een 32-jarige man opgepakt op verdenking van het bekladden van meerdere gebouwen in de havenstad afgelopen nacht. Het gaat onder andere om de rechtbank en een gebouw van UWV. Op de gebouwen werd met rode verf woorden als pedofiele en 282 SR gespoten. Dat laatste zou een verwijzing zijn naar artikel 282 van het wetboek van strafrecht. Uit het politieonderzoek is naar voren gekomen dat de verdachte eerst in Utrecht was en later in Rotterdam. De ambassadeurs van de 32 NAVO-bondgenoten zijn vandaag bij elkaar gekomen en bespraken het toenemende aantal projectielen dat de laatste tijd hun luchtruim binnenvliegt. Oekraïne wordt bijna dagelijks met drones, kruis- en ballistische raketten vanuit Rusland bestookt. En dikwijls komen die ook in andere landen terecht. De NAVO-landen verklaren dat Rusland de volle verantwoordelijkheid draagt voor de luchtruimschendingen en blijven achter Oekraïne staan. VN-onderwijsorganisatie UNESCO zegt dat in Afghanistan 2,4 miljoen meisjes geen voortgezet onderwijs mogen volgen. In geen enkel ander land is onderwijs voor meisjes en vrouwen taboe. Het onderwijsverbod schendt fundamentele rechten, zegt UNESCO. In 2021 werd de macht in Afghanistan door de Taliban overgenomen. Het gevolg is dat vrouwen kortgehouden worden. UNESCO waarschuwt ook voor toenemende armoede in het land. Het weer, het blijft helder. In de nacht wordt het 12 tot 16 graden. Morgen een warme zomerdag met volop zon. Bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind wordt het 32 tot 35 graden.
6: Jam, metropoolregio, nieuwsupdate.
8: Goed nieuws voor wijnliefhebbers en 10 jaar Muze van Zuid. Mijn naam is Angelique Spoor. Wijnplatform Onwine heeft na hun start in Utrecht een tweede winkel geopend aan de De Klerkstraat 130 in Amsterdam-West. Bijzonder is dat het bedrijf kan bestaan door financiële steun van klanten en wijnliefhebbers. Bedoeling is om eerlijke wijnhandel binnen Europa te stimuleren. De wijn komt via vele kleine wijnmakers rechtstreeks terecht bij de koper. Komende events zijn onder andere de masterclasses van Eskerwijn van 14 tot en met 16 augustus of het tasting event op 13 september. Het Amsterdamse muziekfestival Muze van Zuid viert van 16 tot 20 september hun 10-jarig jubileum. Diverse muziekgenres, verschillende verhalen en meer cultureel erfgoed worden aan het publiek gepresenteerd vanuit uiteenlopende locaties. Denk hierbij aan ongebruikelijke plekken als huiskamers, parken, straten, monumenten, tot en met een boot op de Amstel en een eeuwenoud polderhuis. Het thema van het spektakel is visioenen en vergezichten. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM.

0: gang met uur 2 van de Traffic Jam.
1: Begin nou de smaak te pakken te krijgen.
0: Nou, dat is heel fijn, want we gaan even de jaren feliciteren. En vandaag zijn onder andere jarig de oprichter van Kid Creole en The Coconut. Zijn naam is August Darnell en hij wordt vandaag 75 jaar. Gefeliciteerd, August.
2: Gefeliciteerd.
0: En wie vandaag ook jarig is, dat is de gitarist, zanger en songwriter van de Dire Straits. We kennen hem natuurlijk allemaal. Mark Knopfler wordt vandaag 77. Roy Hay, wie is Roy Hay? Gitarist en toetsenist van de Culture Club, die wordt vandaag 65. En ook vandaag jarig Tanita Tikaram. We kennen haar misschien nog wel van Twisting in My Sobriety. En de voormalig Nederlandse topspits Klaas-Jan Huntelaar, die wordt vandaag 43 jaar.
2: Gefeliciteerd.
0: Ook gefeliciteerd. Maar deze man die wordt vandaag ook jarig en dat is best interessant. Misschien dat jij ze nog kent. Sir Mix-a-Lot, rapper van Baby Got Back.
1: Gefeliciteerd.

Baby God's Back. Sir Mix-a-Lot. Speciaal natuurlijk omdat het vandaag Wereldolifantendag is. En dan is de link met een dikke kont best gauw gelegd. Het wordt de komende dagen flink warm in Nederland. En dan bedoel ik niet een terrasje pakken met een zonnebril op. Nee, we gaan richting temperaturen waarbij je ineens heel blij bent met een ventilator. Of misschien nog blijer als je een airconditioning hebt in je huis. Vandaag woensdag 12 graden zitten we in het zuiden al op 30 graden. En morgen wordt het op veel plekken nog warmer. Met lokaal zo'n 36 graden. En vrijdag lijkt voor ons nog de heetste dag van de week te gaan worden. Vooral in het oosten en zuidoosten kan het richting de 37 graden gaan. En het KNMI heeft inmiddels het Nationaal Hitteplan afgekondigd en actief. Dus de komende dagen doe het rustig aan. Zoek af en toe wat schaduw op. Drink genoeg water. En laat de intensieve sportsessie misschien nog even voor wat die is. En heb je een slaapplek die s'avonds verandert in een sauna? Overdag de ramen dicht en de gordijnen dicht aan de zonnige kant. Voor degenen die het niet zo lekker vinden, het goede nieuws. Vanaf zaterdag komt er gedeeltelijke verkoeling. Mogelijk zelfs met een paar stevige onweersbuien. Maar dat zien we nog zaterdag alweer. Tot die tijd, ik zeg zonnebril op, waterfles mee. En vooral niet vergeten dat je blij mag zijn als je een airco hebt.

van John Peggy Goo. Fijne plaat. Een man ligt alleen wakker, alleen. Rookt zijn laatste sigaretten en besluit de stad in te gaan. En uiteindelijk belandt hij met een prostituee in een hotel. Weet je nog van die liedjes waar je vroeger geen woord van begreep, maar die je vol overtuiging meezong? Nou, er was één plaat. Hij was in het Frans en ik zong hem vol overtuiging mee. Zo'n liedje was voor mij Chacune fait qui lui plaît par chagrin d'amour. Ik zong het nummer gewoon fonetisch mee. En later zat ik een keer in de auto, het nummer kwam op de radio en ik zong het fonetisch mee. En ik zat in de auto en mijn vriendin die keek me aan en die zei: spreek jij Frans? Nou, eigenlijk niet zo heel erg veel, maar luister eens naar het verhaal achter dat vrolijke nummer. Want ik sprak geen woord Frans, maar fonetisch ging het heel goed. En dat vrolijke nummer bleek uiteindelijk een stuk minder gezellig te zijn. Want ogenschijnlijk hoor je steeds het vrolijke nummertje. Nou, ik zal niet te veel zingen. Het houdt een beetje in, ieder doet wat hij wil. En juist dat maakt het zo bijzonder. Want het gaat eigenlijk over eenzaamheid, slapeloosheid, drank, seks en mensen die elkaar 's nachts proberen te vergeten. Parijs, zoals het misschien nooit ziet. En nog een leuk detail, het nummer uit 1981... wordt vaak beschouwd als een van de eerste Franse rapplaten. Dus ja, zing het lekker fonetisch mee. Chacun fait.

0: 1989, toen deze plaat eigenlijk aan het begin stond van de Franse rap, die daarna best een stukje groter zou worden. En het leuke was, ik kon de plaat dus helemaal fonetisch meezingen. Echt ongelooflijk, maar ik begreep er eigenlijk heel weinig van.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel, FM, online en DAB+, Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 5:30.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het Ierse Quanta Capital zegt interesse te hebben in de overname van de Axel Group, het moederbedrijf van diverse fietsmerken, zoals Batavus en Sparta. In Rotterdam is een 32-jarige man opgepakt op verdenking van het bekladden van meerdere gebouwen in de havenstad afgelopen nacht. Het gaat onder andere om de rechtbank en een gebouw van UWV. De ambassadeurs van de 32 NAVO-bondgenoten zijn vandaag bij elkaar gekomen en bespraken het toenemende aantal projectielen dat de laatste tijd hun luchtruim binnenvliegt. VN-onderwijsorganisatie UNESCO zegt dat in Afghanistan 2,4 miljoen meisjes geen voortgezet onderwijs mogen volgen. Het weer, het blijft helder. In de nacht wordt het 12 tot 16 graden. Morgen een warme zomerdag met volop zon. Bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind wordt het 32 tot 35 graden.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Overdag sproeiverbod in Ouder Amstel door aanhoudende droogte. En HEMA opent donderdag in Ouderkerk aan de Amstel. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. In Ouder Amstel geldt vanaf vrijdag 14 augustus tussen 6 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds een sproeiverbod vanwege de aanhoudende droogte. Inwoners, boeren en sportverenigingen mogen dan geen water uit sloten, rivieren, meren en grachten gebruiken om bijvoorbeeld tuinen, weilanden en sportvelden te sproeien. 'S Nachts mag dit voorlopig nog wel en voor onder meer bluswater, drinkwater voor vee en kwetsbaar openbaar groen gelden uitzonderingen. Als de droogte verder aanhoudt, kan waterschap Amstel, Gooi en Vecht het verbod uitbreiden naar 24 uur per dag. Ouderkerk aan de Amstel krijgt een eigen HEMA aan het Hoger Einde Zuid. De nieuwe winkel opent donderdag 13 augustus om 10 uur in het voormalige pand van Blokker en Wieler Outfits. Het pand werd de afgelopen tijd verbouwd nadat er langer geruchten waren over de komst van HEMA. Op de openingsdag krijgt de eerste groep bezoekers een gratis pak stroopwafels. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website.

0: act like a tennis shoe, and just do it.
1: Oh, just do it. Too hyped, brothers and a dog. Do Brown. Het is vandaag 12 augustus en je weet het. Blijf vannacht thuis. Althans, ga vannacht even lekker naar boven kijken. Want als je vannacht thuis bent, ga naar buiten. Zoek het liefst het strand op of een stukje natuurgebied. Want we krijgen van vannacht iets wat we niet vaak in Nederland zien. De maan schuift voor de zon. En rond 8:10 is het hier ongeveer 90% van de zon bedekt. En dan de volgende, die is pas weer in 2021. Dus pak ergens zo'n... 2081. Dus pak ergens zo'n eclipsbrilletje vandaan. Zoek een plek waarop je vrij naar het westen kunt kijken. Liefst ergens met zo min mogelijk gebouwen en bomen in de weg. Want de zon die staat namelijk op je hol. Behoorlijk laag. En blijf daarna nog even buiten. Want vannacht komen de perseiden. Dat zijn de vallende sterren die je opeens dwars door de hemel ziet schieten. En juist vanavond heb je geluk. Er is nauwelijks maanlicht, dus als je een beetje buiten de stad zit, dan wordt de hemel mooi donker. Neem een stoel, een dekentje en een drankje erbij. Kruip dicht tegen je geliefde op en ga lekker omhoog kijken. En misschien zie je er eentje en dan nog eentje en dan nog eentje. De ene vallende ster naar de ander. En eerst verdwijnt dus vanavond bijna de hele zon. En een paar uur later begint de hemel te knallen. Het wordt vuurwerk. 12 augustus 2026. Het wordt een dag om te onthouden. En ik zou het ook doen. Kijk lekker omhoog, kijk lekker met me mee. En luister naar de radio. Earth, Wind & Fire, Star.

0: Shut the Lights Out. Samen met Neil Rogers, Lovebirds. Nou, Shut the Lights Out is wel echt toepasselijk voor vanavond. Want ik zou inderdaad alle lichtjes uitdoen en heerlijk lekker naar buiten gaan kijken. Want al die sterretjes die aan de hemel gaan komen, het wordt een feest.
1: En dan nu, informatie waar je niets aan hebt. Maar dan ook echt niets.
0: Het is vandaag Wereldolifantendag. En dat is eigenlijk best een mooie aanleiding om eens te kijken wat zo'n beest nou allemaal een beetje uitspookt. Een volwassen olifant die kan op een dag makkelijk 100 tot 150 kilo voedsel naar binnen werken. Gras, bladeren, takken, schors en fruit. Om vervolgens daar zo'n 16 uur per dag mee bezig te zijn. Maar het leuke komt daarna. Olifanten zijn namelijk belangrijke verspreiders van zaden. Ze eten vruchten, ze lopen vervolgens soms kilometers verder en laten die zaden daar dan weer achter. Sommige bomen die zijn zelfs afhankelijk van olifanten om hun zaden over grote afstanden te verspreiden. Dus eigenlijk is een olifant niet alleen maar een gigantische eter, het is eigenlijk een soort wandelende zaadverspreider. En dat klinkt misschien als nutteloze informatie, maar het verklaart wel waarom het verdwijnen van de olifanten gevolgen kan hebben voor een veel groter gedeelte van de natuur. Dus die olifant, ik zou zeggen, met je dikke kont, ik zeg, je mag blijven.
2: Yeah. You got two good legs, but you don't want to use them.

Serieus. Ja, ga serieus. Hey, de PV met Fat Bike Fat Ass. Dus nog steeds Jam FM. Straks vanavond weer een hele fijne woensdagavond. Bob van Amstel is er weer klaar. Daarna Jamming met Kevin. En daarna Raymond met A Night to Remember. En we sluiten af vanavond met The Soul of Amsterdam met Andreas en Johan. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Dus Jam FM.

Dr. Love, Dr. Love, First Choice hoorde je, de Jam FM. Je kunt ons nog steeds bekijken. Twitch TV plus Jam FM. Twitch.tv/JamFM. En dan kun je ons live op tv zien. Natuurlijk ook 104.9 en de DAB kanaal plus 21. Even terug naar de 12 augustus. In 1964 waren de Beatles zo groot dat ze niet alleen maar muziek maakten. Nee, ze hadden een film uitgebracht. A Hard Day's Night.

ik zit er wel lekker in hoor. Een beetje in dat zomerse gevoel. Dat je denkt van, it's too hot. Dat het zweet onder je oksel vandaan klotst. En toch ergens is het toch wel lekker. Want alle spiertjes die zijn net wat soepeler. Je doet alles even wat langzamer. Je bent gewoon wat meer ontspannen. Hey, dit was hem, de Traffic Jam voor vandaag. Ik zie jou graag volgende week. Ik wens je heel veel plezier vanavond. En ik ga er lekker uit met een zomerse A Ray of Sunshine.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
5: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM. Oekraïne zegt dit jaar 745 vierkante kilometer op Rusland te hebben heroverd. Volgens president Zelensky gaat het om dorpen in de regio's Donetsk, Zaporizhia en Dnipropetrovsk. Bij het offensief zouden volgens hem bijna 9600 Russische militairen zijn gedood en ruim 6600 gewond geraakt. Ook zouden Russische militairen gevangen zijn genomen die kunnen worden ingezet bij het toekomstige gevangenenruil. Rusland heeft de Oekraïnse cijfers niet bevestigd. Het vliegverkeer van Catania op Sicilië ligt nog tot zeker morgenmiddag 4 uur stil door de aanhoudende activiteit van de Etna. De vulkaan barstte zaterdag uit en heeft sindsdien opnieuw veel as uitgestoten. Meer dan 700 vluchten zijn de afgelopen dagen getroffen, waarvan zo'n 400 zijn geannuleerd. Andere vluchten zijn omgeleid naar luchthavens elders op het eiland. Rond Catania zijn veel reizigers gestrand. In Rotterdam is een man opgepakt op verdenking van het bekladden van meerdere gebouwen in de havenstad afgelopen nacht. Het gaat onder andere om de rechtbank en een gebouw van UWV. Op de gebouwen werd met rode verfwoorden als pedofielen en 282 SR gespoten. Dat laatste zou een verwijzing zijn naar artikel 282 van het wetboek van strafrecht. Uit een politieonderzoek is naar voren gekomen dat de verdachte eerst in Utrecht was en later in Rotterdam. En het is bijna zover. Nederland maakt zich op voor de zonsverduistering. In Den Haag stonden vandaag honderden mensen in de rij voor een eclipsbril. Om 3 uur waren de laatste brillen daar uitverkocht. De politie waarschuwt automobilisten om niet met zo'n bril op te gaan rijden. En ook in het buitenland wordt rekening gehouden met de eclips. In Groot-Brittannië zijn paardenraces en cricketwedstrijden eerder begonnen. En in IJsland mogen sommige supermarkten kort hun deuren sluiten, zodat medewerkers kunnen kijken. Het weer. Het blijft vanavond helder en droog en het is nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw volop en dan wordt het zeer warm met lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het radionieuws op Jam FM.
0: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
6: Konijnenlounge in Amsterdam-Noord en weggeefwinkel in Slotermeer. Mijn naam is Angelique Spoor. De Quiet Rex aan de Papaverweg is een stilte lounge waar volwassenen een stapje terug kunnen nemen van het hectische dagelijkse leven. Binnen het concept, wat is opgezet door de Italiaanse Paola samen met Gero, spelen konijnen een belangrijke rol. Terwijl de gasten relaxen op hun luie stoel, lopen langoren met name als Giacomo en Casanova in de rondte. Binnen de onderneming is telefoneren een no-go en praten is eigenlijk ook niet de bedoeling. Ultieme rust is het einddoel. Riske de Kok staat aan het hoofd van de weggeefwinkel aan de Burgemeester de Vluchtlaan. Bezoekers betalen 1 keer per jaar 2,5 euro... waarna ze wekelijks 7 artikelen gratis mogen meenemen. Dagelijks komen er vele honderden spullen binnen op allerlei gebied. Maar niet alles is welkom. DVD's, CD's, videobanden en boeken voor volwassenen worden geweerd. Riske en haar man René zijn voorganger bij de kerk New Life West. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM.

0: 60 minutes of classics. Jam FM.
1: Ja, goedemiddag, goedenavond. Welkom bij Classic Jam, het programma waar we jullie alle classics uit de jaren 70, 80 en 90 laten horen. Ik ben Bob van Amstel en het komende uur neem ik jullie mee door die jaren heen. Je hoorde zojuist Gimme, Gimme, Gimme. En we gaan lekker naar het volgende nummer toe. En dat is het allereerste breakdance nummer wat eigenlijk in de top 1 kwam hier in Nederland en in Amerika. En dat is Street Dance van Break Machine.

0: picked by the number one DJ on the planet, yourself. This is Jam FM.
1: Ja, we gaan van street dance naar een lekker wat rustig nummer. Donny Hathaway maakt het nummer Back Together Again. Ja, begin jaren 80. Het is echt zo'n laat 70 groovy liedje. Lekker even tot rust komen. Straks meer hier op Classic Jam. Maar eerst is hier Back Together Again.

Nou, dat was Back Together Again van Donny Hathaway. En misschien dat het inderdaad zo goed is om weer bij elkaar terug te zijn dat het volgende nummer toepasselijk is. En dat is Never Knew Love Like This Before van Stephanie Mills. Hier op Jam FM.

0: Are you ready?
1: Let's go back to the 80s. Jam FM.
2: Ja, we blijven in de liefdesnummers, want zojuist hoorde je Never Knew Love Like This Before. En om even lekker in de zwoele sferen te komen op deze warme zomeravond, is hier het volgende nummer. En dat is eentje hoor, dat is You're My Only and Only Love, hier van Norman Conners op Jam FM. Geniet ervan. Straks na het half uur journaal ben ik weer bij je terug.

0: Het nieuws van 6:30.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Oekraïne zegt dit jaar 745 vierkante kilometer op Rusland te hebben heroverd. Rusland heeft de Oekraïnse cijfers niet bevestigd. Het vliegverkeer van Catania op Sicilië ligt nog tot zeker morgenmiddag 4 uur stil door de aanhoudende activiteit van de Etna. In Rotterdam is een man opgepakt op verdenking van het bekladden van meerdere gebouwen in de havenstad afgelopen nacht. En het is bijna zover. Nederland maakt zich op voor de zonsverduistering. Het weer. Het blijft vanavond helder en droog en het is nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw volop en dan wordt het zeer warm met lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Met 50% korting naar het Grachtenfestival. En Duivendrecht telt inmiddels 18 AED's. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Medewerkers, vrijwilligers, cliënten en naasten van Kordaan en Markant kunnen met 50% korting verschillende concerten van het Grachtenfestival in Amsterdam bezoeken. Van 12 tot en met 16 augustus staan onder meer jong muzikaal talent, jazz, klassieke muziek en het Stabat Mater op het programma. De korting geldt zolang er kaarten beschikbaar zijn en is te gebruiken met kortingscode Kordaan 2026. Meer informatie over het programma en de concerten is te vinden via het Grachtenfestival. Duivendrecht telt in 2026 18 AED's, 1 meer dan vorig jaar. De apparaten hangen verspreid over het dorp. Onder meer bij het Dorpsplein, Station Duivendrecht, sportclubs en in woonwijken. Een AED kan bij een hartstilstand worden ingezet door burgerhulpverleners die via Hartslag Nu worden opgeroepen. Wie wil leren reanimeren en een AED gebruiken, kan onder meer terecht bij EHBO-vereniging Duivendrecht, die de komende maanden verschillende trainingen organiseert. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
3: 60 minutes of classics. Mail your favorite old school tune to classic at jamfm.nl. And take a walk down memory lane. Jam FM.

0: minutes of classics.
1: Wow!
2: That's music, baby!
3: I like that!
0: This is Jam FM.
4: Ja, we zijn alweer bij het tweede half uur van Classic Jam aanbeland. En je hoorde zojuist What's Love van Fat Joe en Ashanti. En we blijven in de liefdesnummers het komende half uur. Want straks staat Lolly Lolly van Wendy en Lisa op de planning. Maar we hebben eerst een andere lekkere classic voor jullie. En dat is van Delegation. En ik denk dat je al weet om welk nummer dat gaat. En dat is het nummer You and I. Hier op Jam FM, ik ben Bob van Amstel. Alle lekkere classics van de jaren 70, 80 en 90 breng ik jullie ten gehore. Straks meer, geniet ervan.

0: go back to the 80s. Your favorite old school jams.
1: Your favorite old school jams.
2: Ja, dat waren zojuist Lolly Lolly van Wendy en Lisa. En we blijven toch in het samenkomen, het nummertjes. Maar het volgende nummer gaan we lekker even het tempootje omhoog gooien. Dat is het nummer van Put Our Heads Together van de OJ's. En straks krijg je nu van ons te horen Got To Be Real van Cheryl Lynn. We gaan het laatste kwartiertje in van Classic Jam. Ik kom straks weer bij je terug. Hier is Put Our Heads Together van de OJ's.

Ja, Got to Be Real van Cheryl Lynn. Wat een lekkere plaat is dat alweer. En we zijn aan het einde gekomen van ons programma Classic Jam. De lekkerste hits uit de jaren 70, 80 en 90. We eindigen met een andere klassieker. Dat is Right From The Start van O'Brien. En straks hebben we natuurlijk het programma Jamming With Kevin hier op Jam FM. Volgende week is Bob van Alstel Benneke weer met een andere aflevering van Classic Jam. Voor nu eindigen we en bedankt. Fijne avond. Geniet van de zonsverduistering. Zet een brilletje op, zou ik zeggen. Bescherm je ogen. Geniet ervan. Tot volgende week.

0: toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologisch op plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
7: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM. Reizigers van buiten de Europese Unie moeten op luchthaven Schiphol sinds de invoering van het nieuwe Europese grenssysteem EES geregeld 1 tot 2 uur wachten bij de paspoortcontrole. Bij hun eerste aankomst in Europa worden onder meer vingerafdrukken en een gezichtsscan geregistreerd. Schiphol noemt de wachttijden te lang en maakt zich zorgen. De luchthaven zet extra personeel in, maar benadrukt dat de grenscontrole onder verantwoordelijkheid van de marechaussee en defensie valt. Oekraïne zegt dit jaar 745 vierkante kilometer op Rusland te hebben heroverd. Volgens president Zelensky gaat het om dorpen in de regio's Donetsk, Zaporizhia en Dnipropetrovsk. Bij het offensief zouden volgens hem bijna 9600 Russische militairen zijn gedood en ruim 6600 gewond geraakt. Ook zouden Russische militairen gevangen zijn genomen die kunnen worden ingezet bij het toekomstige gevangenenruil. Rusland heeft de Oekraïnse cijfers niet bevestigd. Landen die in oorlog zijn of in een gevoelige geopolitieke situatie verkeren, mogen het Eurovisie Songfestival voortaan niet automatisch organiseren als ze winnen. Dat heeft de European Broadcasting Union bekendgemaakt. De nieuwe regel geldt vanaf 2027 en betekent dat Israël het festival op dit moment niet zou kunnen organiseren. De EBU kan een ander gastland aanwijzen. Ook wordt de minimumleeftijd voor deelnemers verhoogd van 16 naar 18 jaar. In Den Haag is een tentoonstelling geopend over schrijver en cabaretier Wim de Bie, die in de stad opgroeide in de wijk Loosduinen. Hij overleed in 2023. In het Loosduins Museum zijn nu voorwerpen te zien die de Bie besprak in zijn online column Bieslog. Zoals een afstandsbediening en de recorder waarmee hij zijn eerste radioprogramma maakte. Ook zijn er foto's te zien uit zijn tijd bij toneelverenigingen daar. De tentoonstelling duurt tot en met 19 december. Het weer. Het blijft vanavond helder en droog en het is nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw volop en dan wordt het zeer warm met lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het radio nieuws op Jam FM.
6: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
8: Pas op Pop voor veiligheid op straat. En Georgina Verbaan koopt opnieuw woning in Amsterdam. Mijn naam is Angelique Spoor. De Noord-Hollandse aftakking van de coöperatieve verzekeringsmaatschappij Unive zet zich in voor meer veiligheid in het verkeer. Hiervoor wordt een beroep gedaan op kinderen om een zogeheten pas-op-pop te creëren. Het moet een creatie zijn die lekker opvalt en zodoende de aandacht van automobilisten trekt opdat ze letten op hun snelheid in wijken waar veel kinderen in te vinden zijn. Tot en met 16 september kan de jeugd hun ontwerp indienen. Hieruit worden 3 gekozen die daadwerkelijk op straat tot leven zullen komen. Multitalent Georgina Verbaan is bekend als actrice, zangeres, columniste en presentatrice. De 46-jarige was al woonachtig in Amsterdam, maar heeft recent een nieuw onderdak gekocht in het centrum. Haar oude stulpje staat te koop op Funda. Naar verluidt zou ze met een beetje geluk €30.000 kunnen overhouden als het pand wordt gekocht voor de vraagprijs. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op ons.

Yes, wat voelt het goed om hier weer terug te zijn. Jammin' met Kevin hier bij Jam FM op je woensdagavond. Ik ben eindelijk weer in de studio. Vorige week een beetje zwak, een beetje ziekjes, een beetje misselijk. Een echte Gen Z'er blijf ik toch. Maar ik ben vandaag weer terug. Ik ben weer back. En King B is het ook. Hier heb ik hem voor je. King B van onze eigen All Star Fresh. Back by Dope Demand.

After Loving You van Omari. Jam, jam, jam FM. Ja, we gaan even terug naar het begin van de jaren 90. New Jack Swing was op zijn hoogtepunt. Een mix van

R&B, hip-hop en stevige beats waar je onmogelijk stil kon blijven zitten. En drie mannen die dat geluid perfect wisten te pakken waren Ricky Bell, Michael Bivins en Ronnie DeVoe. Herken je hem al? Ze herkenden elkaar al van New Edition, maar besloten eind jaren 80 samen verder te gaan als Bell, Biv, DeVoe. In 1990 brachten ze hun debuutsingle uit en werden de meest een gigantische hit. Een nummer over een vrouw die er misschien fantastisch uitziet, maar waar je volgens de heren maar beter heel ver vandaan kunt blijven. En inmiddels, ruim 35 jaar later, is die waarschuwing misschien nog steeds net zo herkenbaar. Ik heb het natuurlijk over Poison, Bell, Biv, DeVoe.

part two. The new formula, you know what I'm saying?

0: Jam FM.
1: Ja, dan gaan we naar Tupac. Een rapper die de muziek niet alleen gebruikt om verhalen te vertellen, maar ook om maatschappelijke problemen aan te kaarten. In Changes rapt hij over racisme, armoede en politiegeweld. En vooral hoe moeilijk het is om daar verandering in te brengen. Met herkenbaar piano uit The Way It Is dit Changes van Tupac.

0: smooth en funky. Het nieuws van 7:30.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Reizigers van buiten de Europese Unie moeten op luchthaven Schiphol sinds de invoering van het nieuwe Europese grenssysteem EES geregeld 1 tot 2 uur wachten bij de paspoortcontrole. Oekraïne zegt dit jaar 745 vierkante kilometer op Rusland te hebben heroverd. Rusland heeft de Oekraïnse cijfers niet bevestigd. Het vliegverkeer van Catania op Sicilië ligt nog tot zeker morgenmiddag 4 uur stil door de aanhoudende activiteit van de Etna. En landen die in oorlog zijn of in een gevoelige geopolitieke situatie verkeren, mogen het Eurovisie Songfestival voortaan niet meer automatisch organiseren als ze winnen. Het weer. Het blijft vanavond helder en droog en het is nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw volop en dan wordt het zeer warm met lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Monumenten in Ouder Amstel openen hun deuren. En Festival van Ontmoeting in Duivendrecht en Oudekerk. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Op 12 en 13 september zijn de Open Monumentendagen in Ouder Amstel en kun je bijzondere monumenten van dichtbij bekijken. Bezoekers ontdekken meer over de geschiedenis van de gemeente en de verhalen achter bekende en minder bekende plekken. In de OMD-app van de gemeente Ouder Amstel vind je alle deelnemende monumenten en activiteiten en kun je eenvoudig een eigen route uitstippelen. Coherente organiseert op zaterdag 26 en zondag 27 september het Festival van Ontmoeting in Ouder Amstel. Zaterdag vindt het festival plaats in Duivendrecht met onder meer activiteiten, workshops en een informatiemarkt over sport, zorg en welzijn. Op zondag verhuist het festival naar Oudekerk, waar ontmoeten en samen activiteiten ondernemen centraal staan. Meer informatie over het programma wordt de komende tijd bekendgemaakt via Coherente. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een 30 minuten. Of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Jam FM.
1: Ja, we gaan naar de Amerikaanse West Coast. Begin jaren 90. Dr. Dre had N.W.A. net achter zich gelaten en begon aan zijn solo-carrière. In 1992 bracht hij zijn legendarische album The Chronic uit, waarmee hij G-funk geluid groot maakte. Op deze plaat kreeg ook een jonge Snoop Dogg een belangrijke rol. Zijn relaxte manier van rappen bleek achterlijk perfect te passen bij de producties van Dr. Dre en samen maakten zij een enorme classic. Op The Chronic staat dus Dr. Dre met Snoop Dogg en hier heb je Nothing But A G-Thing.

Ja, sommige nummers hebben een geen lange aanloop nodig. Je hoort de eerste paar seconden en je weet meteen welke kant het op gaat. Dat geldt absoluut voor deze. Cypress Hill bracht Insane in the Brain uit in 93 en maakte een behoorlijk vreemde combinatie van schreeuwen, funky samples en een keiharde nasale stem. Insane in the Brain.

Ja, dan laten de West Coast even achter ons. De Jamaicaanse reggae naar een dansvloerhit uit de late jaren 90. Sun is Shining was oorspronkelijk natuurlijk van Bob Marley en de Wailers, maar in 99 gaf de Deense producer Funkstar Deluxe de platen compleet nieuw leven. Leuk feitje, Marley nam Sun is Shining al in 71 op, dus bijna 30 jaar voordat deze remix eindelijk een hit werd. De stem van Bob Marley, maar dan met een flinke dosis house eronder. Dit is Bob Marley versus Funkstar Deluxe met Sun is Shining.

0: Dankjewel, er zit weer een week in je hoofd. Graag gedaan hoor. Gypsy Woman van Crystal Waters. Hoor je hier bij Jam In met Kevin. En dan gaan we alweer naar de laatste plaat van vanavond. Wat gaat het toch snel, zeg.
1: Jam FM.
0: Ja, speciaal voor Maarten. Waarom precies? Daar gaan we verder geen vragen over stellen. Maar de titel van de plaat zegt misschien al helemaal genoeg. Terug naar 98, toen Duitse producer Mouse T hiermee een enorme die-hit scoorde. Horny van Hot and Juicy en Mouse T.

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
3: De metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
4: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM.
5: Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld in de Jeugdzorg in Apeldoorn is vernield. De bovenkant van het glazen kunstwerk is afgebroken en er zitten krassen op. Het monument werd pas 2 maanden geleden onthuld in het Zuiderpark. De gemeente heeft aangifte gedaan van vernieling. Het monument moet slachtoffers erkenning en troost bieden. De stichting achter het monument noemt de vernieling daarom extra pijnlijk en weet nog niet of en hoe het kunstwerk kan worden hersteld. Bij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen is vanmiddag een oude bom ontploft. Vermoedelijk eentje uit de Tweede Wereldoorlog. 2 bezoekers en een personeelslid raakten lichtgewond. De bom lag in de oever van de rivier de Amblève, vlakbij het pretpark en de watervallen van Kool. De omgeving werd afgesloten en de Belgische explosieve opruimingsdienst kwam te plaatsen. Het pretpark blijft open. Volgens de burgemeester is er geen gevaar voor andere bezoekers. Reizigers van buiten de Europese Unie moeten op luchthaven Schiphol sinds de invoering van het nieuwe Europese grenssysteem EES geregeld 1 tot 2 uur wachten bij de paspoortcontrole. Bij hun eerste aankomst in Europa worden onder meer vingerafdrukken en een gezichtsscan geregistreerd. Schiphol noemt de wachttijden te lang en maakt zich zorgen. De luchthaven zet extra personeel in, maar benadrukt dat de grenscontrole onder verantwoordelijkheid van de marechaussee en defensie valt. In Den Haag is een tentoonstelling geopend over schrijver en cabaretier Wim de Bie, die in de stad opgroeide in de wijk Loosduinen. Hij overleed in 2023. In het Loosduins Museum zijn nu voorwerpen te zien die de Bie besprak in zijn online column Bieslog. Zoals een afstandsbediening en de recorder waarmee hij zijn eerste radioprogramma maakte. Ook zijn er foto's te zien uit zijn tijd bij toneelverenigingen daar. De tentoonstelling duurt tot en met 19 december. Het weer. Het blijft vanavond helder en droog en het is nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw volop en dan wordt het zeer warm met lokaal 35 tot 36 graden.
4: En tot zover het radio nieuws op Jam FM.
3: Jam Metropool Regio Nieuwsupdate.
6: Goed nieuws voor wijnliefhebbers en 10 jaar Muze van Zuid. Mijn naam is Angelique Spoor. Wijnplatform OnWine heeft na hun start in Utrecht een tweede winkel geopend aan de Klerkstraat 130 in Amsterdam-West. Bijzonder is dat het bedrijf kan bestaan door financiële steun van klanten en wijnliefhebbers. De bedoeling is om eerlijke wijnhandel binnen Europa te stimuleren. De wijn komt via vele kleine wijnmakers rechtstreeks terecht bij de koper. Komende events zijn onder andere de masterclasses van Eskerwijn van 14 tot en met 16 augustus of het tasting event op 13 september. Het Amsterdamse muziekfestival Muze van Zuid viert van 16 tot 20 september hun 10-jarig jubileum. Diverse muziekgenres, verschillende verhalen en meer cultureel erfgoed worden aan het publiek gepresenteerd vanuit uiteenlopende locaties. Denk hierbij aan ongebruikelijke plekken als huiskamers, parken, straten, monumenten, tot en met een boot op de Amstel en een eeuwenoud polderhuis. Het thema van het spektakel is visioenen en vergezichten. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM.

Een hele goede avond. Het is weer woensdagavond. Ik moet even alles gaan stellen natuurlijk. Want ja, Kevin staat hier voor. Kevin, dankjewel hoor. Voor jouw uurtje is weer zo bij Jam FM. Fijn dat je er bent, want we gaan er samen weer een hele mooie avond van maken. En soms, ja dat zeg ik nu al, soms heb je van die momenten waarop de wereld even lijkt stil te staan. Net als de zonsverduistering zo dadelijk. Die is al begonnen. Ik kijk naar buiten en ik zie dat de schemering al is ingedaald. Laat ik eens even gaan kijken wat ik al voor je heb staan. Want ik hou het natuurlijk wel een beetje in de gaten van wat er buiten gebeurt. Het is in ieder geval een hele mooie sfeer als ik zo kijk. Ik ga zo dadelijk beginnen met Mark Staggers met I'll Be Around. Ik zet hem lekker open, want dit is echt een eerste nummer van vanavond. En I'll Be Around. En dat is toch ook zo, net zoals met de zon. Ik vind het wel een hele, heel mooi gebeuren. Ik kijk nog even naar buiten. Zorg in ieder geval dat jij wel het goede brilletje hebt. En ik heb al van die hele gekke dingen gezien. Met een vergiet en zo. En een blaadje. Dat soort. Ik zeg het maar niet. Oké. Okay. Zorg dat jij een hele goede bij hebt. En anders dan dat je er eentje hebt gekocht. Laten we in ieder geval gaan beginnen. Ik ben MC DJ Renius bij Jam FM. Let's go on. Het is altijd zo'n lekkere intro, hè? Als je dit al hoort. Het is woensdagavond.

Mark Stekkers hier zo. I'll be around. En dat klinkt natuurlijk wel als een heerlijke belofte om het zo te zeggen. Eén ding, als je mij belt, ik weet zeker dat ik around ben, hoor. Ik kom er sowieso aan gereest naar je toe. Een mooie belofte, ik zei het zojuist al, ik ben er. En niet alleen wanneer het makkelijk is, maar juist wanneer je iemand nodig hebt. Maar daar zit natuurlijk meteen een volgende vraag achter. Want zeggen dat je er voor iemand bent is één ding. En wat doe je vervolgens met de liefde, de aandacht en het vertrouwen dat iemand jou geeft? En die vraag werd al eerder gesteld in een geweldige soul-klassieker, om het zo te zeggen, van Stephanie Mills in 1979. Inner City pakte dat nummer 10 jaar later opnieuw op en gaf het een complete nieuwe elektronische clubjas. De versie van Inner City verscheen in 1989 en werd onder andere geremixed door Frankie Knuckles en David Morales. En toevallig had ik het ook met een vriendin over Roland Carroll. Ja, die is er helaas niet meer, gaf ze ook aan. En ik ben eens even kijken, dan zijn dit toch wel de legends, om het zo te zeggen. Een David Morales en een Frank Knuckles. Dus, van I'll Be Around naar een vraag die misschien wat directer is. En als je dat... Ja, als je daar antwoord op krijgt, op die vraag... En het is echt een innerlijk antwoord... En dat mensen dingen niet uit nieuwsgierigheid doen. Want ik heb deze vraag wel eens gewoon gesteld. En dat vind ik zo mooi. Mijn moeder zegt het ook altijd van... Als iemand je wat vraagt. Kun je gewoon vragen van... Wat ga je doen met het antwoord? En dan zie je en dan merk je dat ze het gewoon uit nieuwsgierigheid vragen. En niet uit interesse. Met die goede intentie. Dus, als ik tegen je zeg... Inner City is hier met... What you gonna do with my loving? Denk daar maar eens over na. Ik ben MC DJ Raiden. Welkom bij A Night to Remember. Jam FM.

En jij mag het gewoon vragen, hoor. Vraag het aan een ieder. Nou ja, echt een ieder. In ieder geval diegene waar jij dat goede gevoel wel bij hebt. En ik zou het je ook vragen. What you gonna do with my loving? Hier zijn wij Jam FM. Welkom.

They approved and tested it. Daarvoor hebben we kunnen luisteren naar What You Gonna Do With My Lovin' van Inner City. En als ik naar deze plaat luister, dan heb ik zoiets van, ja, het is zeker geen vergeten plaat uit de oude platenkast, maar een nieuwe productie uit 2026. Die klinkt alsof wij rechtstreeks uit de gouden jaren.

0: FM. Still on the floor. En eigenlijk moet je dit nummer toch lekker beluisteren met z'n tweeën. Drankje op tafel en elkaar aankijken. En dan zoiets hebben van, laten we samen dansen.
1: Arisa Johnson, DJ Soul Beyond, still on.

0: Still on the Floor, een nieuwe productie uit 2026 van DJ Saul BR. Het alias van Alexandre Monte uit Rio de Janeiro. Hij is de DJ, producer, remixer en radiomaker. En volgens zijn eigen artiestenprofiel al sinds de jaren 80 die betrokken bij Black Music. En op deze track werkte hij samen met Arisa Johnson. En de plaat verscheen op 11 april van dit jaar met een ethisch remix van bijna 6 minuten. Zo lekker. Ja, ik blijf erbij dat je die gewoon echt met z'n tweeën moet luisteren. En dan gewoon de langere versie moet horen. En dan lekker dansen. Die old school way, om het zo te zeggen. Ik word dus juist op geattendeerd dat de zonsverduistering zeker al begonnen is door Daniel. En hij liet me het een en ander zien. En mocht jij daar nu zijn, buiten, ja, dan maak je het natuurlijk wel mee. Wij kijken vanuit deze kant met bijna de studio dicht om het zo te zeggen. Maar we zien wel wat. Ik kijk even naar Daniel. Ik zie al dat er behoorlijk al wat is verduisterd. En Daniel die komt eraan. Daniel, wat is jouw update?
1: Ja, ik sta hier dus live nu op dit moment in Spanje te kijken. In León, Spanje. En het is hartstikke mooi. In Nederland kunnen jullie het waarschijnlijk niet meemaken. Maar het ziet er heel erg goed uit. De zon is inmiddels verduisterd geweest. En die komt langzaam weer terug. En wij kijken via een soort telescoop met speciale lenzen en filters naar het beeld.
0: Het hele proces is al geweest.
1: Ja, ik ben het ook live aan het streamen. Op dit moment is Kevin volgens mij op zijn smartphone aan het meekijken. Ja. Kevin, zie jij het oranje beeld mooi van de zon die wij hier in beeld brengen?
2: Nou, ik moet je teleurstellen. Ik sta hier in Oudekerk in de Amstel en je ziet geen ene reet. Het is echt totaal niet te zien hier. Ik ben net naar buiten gekeken.
0: Nee?
2: Je ziet helemaal niks.
0: Toch niet? En van de andere kant bij Spanje dus weer wel. Ja, ja. Daar loopt de baan, geloof ik, van boven naar beneden. Engeland richting Spanje.
1: Ja,
0: de 100%
1: lijn. Prachtig. Het is ook ontzettend druk met mensen die hier naast mij staan te kijken. Het is echt gezellig.
2: Wat goed, hè, die live communicatie. Helemaal in Spanje met Daan.
0: Zo
2: echt,
0: zie je maar, hè.
2: Goed gedaan.
0: Hoe dat werkt. Oké, okay, nou, duidelijk update. Dank jullie wel, heren. En voor zover, ik ga eens kijken wat ik nog meer heb. En ik hoop niet dat hier de boel verder gaat verduisteren. Laat eens kijken waar ik ben gebleven. Kijk eens, ja, dat ziet er heel mooi uit. Ik word er nog even op gewezen. Dat ziet er echt heel gaaf uit dan vanaf de andere kant. En dan vanuit Oudekerk niet, maar vanuit Spanje wel. Ja, dat is een heel ander gezicht. Dat is duidelijk, maar dat moeten wij dus nog krijgen. Nou, er gebeurt heel wat daar.
1: Ja, zet.
0: Op de achter. Oh, ja, ja?
1: Ja, ik doe ook even bijgeluid. Het is ontzettend druk hier. De mensen zijn echt helemaal gek aan het worden. Het lijkt erop dat die zonsverduistering iets met de mensen doen. Ja, ik kom zo meteen terug, want ik weet niet of dit allemaal goed gaat hier.
0: Live vanuit Spanje, je hoort het. En ook Oudekerk is hier natuurlijk. En dan houden we in ieder geval alles voor jullie bij wat er gebeurt. Dankjewel Daniel en dankjewel Kevin daarvoor. Laat eens even kijken waar ik ben beland. Want eigenlijk ben ik ook beland in Spanje, maar dan heb ik het over Ibiza. Ik neem je even mee terug naar 1988. Ik weet nog dat ik de party van Craze voor het eerst hoorde op Ibiza. En voor mij was dit gewoon een nummer 1. En niet alleen voor mij, het was daar een nummer 1. En de eerste keer dat je zo'n plaat hoort midden in de sfeer van Ibiza, dat vergeet je natuurlijk niet zo snel. En het mooie is dat de party was precies wat de titel beloofde. Geen ingewikkeld verhaal, maar een directe uitnodiging aan het dansvloer. En de plaat werd in 1988 uitgebracht en kwam ook hier in Nederland de hitlijst binnen. Uiteindelijk haalde hij nummer 23 in de Nederlandse top 40. Maar sommige platen hebben helemaal geen officiële nummer 1 notering nodig om altijd als nummer 1 te voelen. En voor mij was dit er zo eentje. Ik heb het over Craze met

1988 nog een behoorlijk leven gekregen. Het bijzondere is dat Kreese gebruikte zelf al een element uit Zet It All van Strafe uit 1984. Maar daarna gebeurde precies wat je in de dancewereld zo vaak ziet. De plaat werd zelf weer een inspiratie voor andere producers. Onder andere Digital Boy, The Director en later Paul Oakenfold. En die gebruikten hem ook voor de party. In ieder geval de elementen daarvan. En er verschenen verschillende remixen van de Hangout Mix uit hetzelfde jaar. Tot nieuwere versies van onder andere Milk & Sugar en Julian L. En in 2015 kreeg de track opnieuw een remixbehandeling van Jamie Lewis. Zo dadelijk nieuws van 8:30. Het gaat heel snel. Maar daarna hebben we nog 1.5 uur. Tot zo dadelijk.

0: Jam FM.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 8:30.
2: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
3: Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld in de Jeugdzorg in Apeldoorn is vernield. Het monument werd pas 2 maanden geleden onthuld in het Zuiderpark. Bij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen en vlakbij de watervallen van Co is vanmiddag een oude bom ontploft. Vermoedelijk eentje uit de Tweede Wereldoorlog. Reizigers van buiten de Europese Unie moeten op luchthaven Schiphol sinds de invoering van het nieuwe Europese grenssysteem EES geregeld 1 tot 2 uur wachten bij de paspoortcontrole. En in Den Haag is een tentoonstelling geopend over schrijver en cabaretier Wim de Bie. Het weer. Het blijft vanavond helder en droog en het is nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw volop en dan wordt het zeer warm met lokaal 35 tot 36 graden.
2: En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
4: Overdag sproeiverbod in Ouder Amstel door aanhoudende droogte. En HEMA opent donderdag in Ouderkerk aan de Amstel. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. In Ouder Amstel geldt vanaf vrijdag 14 augustus tussen 6:00 en 22:00 een sproeiverbod vanwege de aanhoudende droogte. Inwoners, boeren en sportverenigingen mogen dan geen water uit sloten, rivieren, meren en grachten gebruiken om bijvoorbeeld tuinen, weilanden en sportvelden te sproeien. 'S Nachts mag dit voorlopig nog wel en voor onder meer bluswater, drinkwater voor vee en kwetsbaar openbaar groen gelden uitzonderingen. Als de droogte verder aanhoudt, kan waterschap Amstel, Gooi en Vecht het verbod uitbreiden naar 24 uur per dag. Ouderkerk aan de Amstel krijgt een eigen HEMA aan het Hoger Einde Zuid. De nieuwe winkel opent donderdag 13 augustus om 10 uur in het voormalige pand van Blokker en Wieler Outfits. Het pand werd de afgelopen tijd verbouwd nadat er langer geruchten waren over de komst van HEMA. Op de openingsdag krijgt de eerste groep bezoekers een gratis pak stroopwafels. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

naar waar we het vanavond al vaker over hebben gehad. En ja, let wel hoor, dat is wel een hele mooie. Vertrouwen, trust. Want kunnen we alles zeggen tegen elkaar, maar uiteindelijk komt het neer op een simpele vraag. Geloof je nog in elkaar? Min Condition stelde de vraag in 2012 met Believe in Us. Een nummer over liefde, vertrouwen en samen plannen durven maken. Niet doen alsof vanzelf alles goed komt, maar juist zeggen. Ik kies ervoor om hierin te geloven. En misschien is dat vandaag de dag nog wel belangrijker dan ooit. Na alles wat we vanavond voorbij hebben laten komen, is dit toch wel een, ja, een mooie om het zo te zeggen. Het is eigenlijk de volgende stap. Daar wilde ik naartoe. Wat geef je elkaar? Maar ook, geloof je nog in elkaar? Er gebeurt hier van alles. Even is mijn geluid weg. Dat is nogmaals een hele belangrijke. En dat is iets wat je toch wel aan de mensen moet overlaten. Maar je moet ze daarin wel even bijstaan. Of wel prikkelen. Ondertussen gebeurt hier van alles nog achter me. Ik ga zo dadelijk eens even meekijken hoe het gaat met de maand zonsverduistering.

dat gaat in Spanje, daar horen we zo dadelijk weer wat van. Via Daniel en natuurlijk is Kevin hier ook nog en daar ben ik heel blij om. Hey, ik ben blij dat jij er nog bij bent. Laten we maar even snel verder gaan met de platen die ik hier voor je heb. Believe in Us is

Jam FM 104.9, goed dat je luistert. Oude Kerk aan Amstel, Duivendrecht, Waver 104.9 FM en 103.3 op de kabel. En deze weken nieuw als Jam Special het album van Mint Condition, Music at the Speed of Life. En van het album, met Bobby Ross Avila op de talkbox, dat apparaat wat Roger Troutman ook veel gebruikt. Een van de populaire singles in Amerika op dit moment. Dit is Believe in Us op Jam FM.

misschien als iets groots, maar uiteindelijk zit het vaak in de kleine dingen. Een blik, een stem, iemand die naast je zit of simpelweg die ene aanraking waardoor je weet, hier zit gevoel. En precies daar gaan we naartoe met Your Touch van de APX samen met Mink Slide. En de APX is het Amerikaanse duo van Erica Dawn Rhodes en Dee Rhodes, afkomstig uit Detroit en Atlanta en inmiddels vanuit Atlanta opererend. Hun muziek draait om die heerlijke kruising van electro, funk, soul, boogie en de invloeden van de jaren 80 en 90.

op hun album Amplified Experiment. En er is een samenwerking met Ming Slide. En de titel zegt al eigenlijk genoeg. Soms heb je helemaal geen lange gesprekken nodig. Eén aanraking kan meer vertellen dan 1000 woorden. Can't believe in us. Naar Your Touch This.

0: Are you ready? Let's go back to the 90s. Jam FM.
1: Ik neem jullie mee on a trip. Ik zeg het elke keer al tegen je met dit soort nummers. Mocht je in de auto zitten, don't step too hard on it.

1992. De tijd van illegale raves, warehouse en parties en de explosie van de Britse hardcore en breakbeat scene. SL2, dat staat voor Slipknot en Lime, kwam toen met onder andere On a Rugged Tip. En in Nederland ging deze plaat naar nummer 3 en in Engeland zelfs naar nummer 2. En wat deze plaat zo bijzonder maakte was dat de combinatie van de harde rave breakbeat met rugged invloeden echt wel binnenkwam. De track leunt onder andere op de Ja, Screechy, Walk en Skunk. En laten we daarmee mooi horen hoe verschillende muziekculturen elkaar in die tijd begonnen te vinden. Helaas is hij niet meer onder ons. Ik heb het over Tony Scott. Zijn muziek, en hij blijft natuurlijk wel een legende voor ons. Die blijft bij ons. Tony, dankjewel voor alles wat je gedaan hebt. En ik wens vrienden, familie heel veel sterkte toe. Dit is Love Let Love.

0: live meemaken, maar zijn muziek is er nog steeds. En Love Let Love is misschien wel een van de mooiste voorbeelden van zijn eigen stijl. Hip-hop, dance en soul bij elkaar gebracht. De plaat verscheen in 91 en werd in Nederland een stevig hit. Nummer 7 in de top 40. En de productie kwam van Fabian Lenzen en Haro Slok met Ben Liebrand achter de mix. Een boodschap die je vandaag de dag nog steeds kunt gebruiken. Liefde laat je niet vasthouden of controleren. Soms moet je haar gewoon de ruimte geven.
1: Are you ready?
2: Let's go back to the 80s.
3: 80s is just the perfect vibe. Oh my gosh.
2: Jam FM.
0: Special request. En dit is toch wel eentje waar ik zelf ook wel helemaal op los ging. Ik heb het over niemand minder dan Sharon Brown met I Am Specialized in Love. En dat mag ik nog steeds zeggen hoor. En misschien ben jij dat zelf ook wel. What a kind connection that would be. Welkom bij A Night to Remember.

gespecialiseerd bent in liefde, dan is de volgende stap misschien wel: wat gebeurt er als vier jonge mannen uit Philadelphia samenkomen en besluiten hun eigen geluid te maken? Want dat is precies het verhaal achter Boys to Men, waar we zo dadelijk heen gaan. Motown Philly verscheen in 91 met hun doorbraak. En de titel is eigenlijk al een kleine samenvatting van wie ze waren. Motown voor de soul traditie, waarin ze lieten inspireren. En Philly voor hun eigen stad.

harmonieën gaan we naar iets geheel anders. Een andere tijd, maar met dezelfde liefde voor soul en groove. Dit is DJ Ear met Sweet Devotion. Een track die de afgelopen tijd steeds vaker opdraait in de soul shows. En inmiddels ook een plek heeft veroverd in UK Soul Chart. Ik zou zeggen, luister vooral naar de titel Sweet Devotion. En soms heb je voor een goed gevoel helemaal niet zoveel woorden nodig. Here is DJ Ear.

0: gewoon even zijn ochtendgymnastiek in de avond uit te voeren. Of avondgymnastiek. En dan hebben we het over René Tepas. Lekkerder om dat zo live te doen. Sweet Devotion. En ik ben altijd blij als zij hier zijn. René en Marina. Jullie ook van harte welkom. De tijd vliegt. Ik heb ook helemaal niks meer meegekregen van de hele verduistering. Maar er viel ook niet veel te zien. Wel vanuit Spanje, waar Daniel ons vanuit heeft verslag gelegd, om het zo te zeggen. Maar laten we eerst gaan naar het nieuws van 9 uur.
1: Amt4Hem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar Amt4Hem.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida overgroeit. Je hebt op candidacoach.nl.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
2: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
3: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
4: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
8: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
9: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
10: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM. Het kabinet gaat volgende week opnieuw praten met oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Het minderheidskabinet heeft geen meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer en heeft daarom steun van oppositiepartijen nodig voor de plannen. Maandag en woensdag zijn gesprekken met onder meer JA21, SGP, ChristenUnie en 50+. Een week later is Volt aan de beurt. Het kabinet wil vooral peilen met welke partijen serieus over steun kan worden gesproken. Prinsjesdag is al over een kleine 5 weken. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld in de Jeugdzorg in Apeldoorn is vernield. De bovenkant van het glazen kunstwerk is afgebroken en er zitten krassen op. Het monument werd pas 2 maanden geleden onthuld in het Zuiderpark. De gemeente heeft aangifte gedaan van vernieling. Het monument moet slachtoffers erkenning en troost bieden. De stichting achter het monument noemt de vernieling daarom extra pijnlijk en weet nog niet of en hoe het kunstwerk kan worden hersteld. Bij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen is vanmiddag een oude bom ontploft. Vermoedelijk eentje uit de Tweede Wereldoorlog. 2 bezoekers en een personeelslid raakten lichtgewond. De bom lag in de oever van de rivier de Amblève, vlakbij het pretpark en de watervallen van Co. De omgeving werd afgesloten en de Belgische explosieve opruimingsdienst kwam te plaatse. Het pretpark blijft open. Volgens de burgemeester is er geen gevaar voor andere bezoekers. En de beroemde Amerikaanse basketbalclub LA Lakers is opnieuw verkocht en nu voor een recordbedrag van bijna 11 miljard euro. Investeerder Josh Kushner en voormalig Disney-topman Bob Iger betalen 12,5 miljard dollar voor de NBA-club uit Los Angeles. Daarmee is de Lakers de duurste sportclub ooit. De club werd vorig jaar nog voor 10 miljard dollar verkocht. De Lakers wonnen in het verleden 17 keer het Amerikaanse basketbalkampioenschap. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 10 tot 17 graden. De dag begint morgen zonnig en het wordt opnieuw zeer warm, met in het zuiden temperaturen rond de 35 graden. En tot zover het radionieuws op Jam FM.
9: Jam Metropool Regio Nieuwsupdate.
11: Konijnenlounge in Amsterdam-Noord en weggeefwinkel in Slotermeer. Mijn naam is Angelique Spoor. De Quiet Rex aan de Papaverweg is een stilte lounge waar volwassenen een stapje terug kunnen nemen van het hectische dagelijkse leven. Binnen het concept, wat is opgezet door de Italiaanse Paola samen met Gero, spelen konijnen een belangrijke rol. Terwijl de gasten relaxen op een luie stoel, lopen langoren met namen als Giacomo en Casanova in de rondte. Binnen de onderneming is telefoneren een no-go en praten is eigenlijk ook niet de bedoeling. Ultieme rust is het einddoel. Riske de Kok staat aan het hoofd van de weggeefwinkel aan de Burgemeester de Vluchtlaan. Bezoekers betalen 1 keer per jaar 2,5 euro... waarna ze wekelijks 7 artikelen gratis mogen meenemen. Dagelijks komen er vele honderden spullen binnen op allerlei gebied. Maar niet alles is welkom. DVD's, CD's, videobanden en boeken voor volwassenen worden geweerd. Riske en haar man René zijn voorganger bij de kerk New Life West. Tot zover. Meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: Jam FM.
1: Vanavond wil ik even stilstaan bij een Nederlandse artiest die voor veel mensen een belangrijk deel van de soundtrack van hun jeugd was. Tony Scott, geboren als Peter van der Bos in Paramaribo, opgegroeid in Amsterdam en een van de pioniers van de Nederlandse hiphouse. In 89 brak hij door met That's How I'm Living, een plaat waarin hiphop en dance op een manier bij elkaar kwamen die nog behoorlijk nieuw was. Tony werd daarmee niet alleen in Nederland bekend, zijn muziek kreeg ook aandacht in Engeland en in Amerika. Maar er zat meer achter Tony Scott dan alleen hits. Hij was een Kalinea Amerikaanse de Indiaanse van afkomst. Ja, ik ga het zo dadelijk nog een keer uitspreken hoor. En droeg de achtergrond ook echt uit. Dit is That's How I'm Living.

kan mij wel eens gebeuren. Kalina Amir, Indiaanse afkomst. Dat is het woord als ik het ga verdelen. En ja, hij droeg het ook echt uit de andere kant van deze single, The Chief. En daar kom ik later op. Schreef als eerst betoon aan Kali Nea Erfgoed. Daar kom ik zo dadelijk op terug. En die is natuurlijk That's How I'm Living. Tony Scott is vorige week...

0: Na Tony Scott gaan we een stukje verder terug. Ik neem je terug mee naar 1983. En dan heb ik het over Hashim met Al Nafis van The Zol. Hashim was het pseudoniem van Jerry Calista Jr. Een jonge New Yorker die al op zijn 12e als DJ bezig was. Hij leerde zichzelf keyboard spelen en maakte deze plaat toen hij nog een tiener was. Ik kijk even naar links en ik zie bepaalde gebaren hier. Dat wil je niet weten. Het is wel goed dat je niet alles kan zien of je moet nog steeds kijken via Twitch. Dan zie je welke gebaren er hier net werden gemaakt door een heel leuk koppel. Laat ik verder gaan. Hij was een tiener, zoals ik al zei. En wat toen als futuristische elektro klonk, werd uiteindelijk één van de bouwstenen van de hip-hop en dancecultuur. Dat herkenbare robotstemmetje, It's Time, je hoort het en je bent meteen terug in de beginjaren van de elektro. Ik weet niet of ik mezelf dubbel hoor of dat ik de heer hier achter gewoon lekker hoor brommen. En er zijn niet eens de heren van de ZOA aanwezig. En dan kan ik wel met een filtje gaan gooien of zo. En kijken of ze daar misschien wat aan gaan doen. Maar dan kan ik beter met water gaan gooien. Dan weet je ook wat er hier allemaal gebeurt in de studio. En dat was niet het robotstemmetje. It's time. Ik krijg zelf wat filtjes naar mijn hoofd hier gegooid. Dan ga ik ze dadelijk wat aan doen wat de heren betreft. Mocht je een keiharde bonk horen, dan is er iemand naar buiten gevlogen. Laat ik verder gaan met Al Nafis, want daar zijn we gebleven. Hij is teruggekomen door de remixes, de nieuwe producties en de samples van de latere artiesten. We zijn beland in 1983. Hier is Hashim.
1: Are you ready?
2: Let's go back to the 80s.
1: Jam FM.

0: Iets warmer, iets sensueler en met een titel die eigenlijk geen uitleg nodig heeft. Ik heb het over Love Ride van Nuance samen met Vicky Love. Een plaat waarin electro, funk en soul elkaar ontmoeten en waarbij de groove vooral het werk mag doen. Dus, die laatste beat van Regime, los die maar op en stap eens maar eens in en over naar Love Ride.
1: Jam FM.

0: Zaandam.
1: Ja, ja.
0: En als die eerste beat binnenkwam, nou, dan wist je het wel hoor. Deze dus. En zoals je weet, het is woensdag, maar toch. Sommigen blijven erbij. Het breekt zo lekker de week. En net zoals deze beat gaan we richting het weekend. Here is Love Rides. Nuance featuring Vicky Love.

0: René Tepers hier zo. En dat is misschien jullie reactie ook. Dat goed bij jullie binnenkomt. Wat we hier allemaal lekker voor lekkere nummers hebben, om het zo te zeggen. En ik ga zo dadelijk weer eens even in de kelder kijken wat Daniel voor ons nog meer in petto heeft. Wat hij daar allemaal heeft verstopt. En waar ik in mag duiken zo nu en dan. En jullie daarmee blij mag maken. Zodat je ook die reacties hoort van collega René Tepers. We gaan zo dadelijk naar het nieuws. En dan hoor je me weer terug. Ik hoop dat jij er ook bij blijft. Ren nog even snel naar de koelkast.
1: Jam FM. Jam FM. Always smooth and funky. This is the Jam.

0: nieuws van 9:30.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het kabinet gaat volgende week opnieuw praten met oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Het minderheidskabinet heeft geen meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer en heeft daarom steun van oppositiepartijen nodig voor de plannen. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld in de Jeugdzorg in Apeldoorn is vernield. Bij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen is vanmiddag een oude bom ontploft, vermoedelijk eentje uit de Tweede Wereldoorlog. En de beroemde Amerikaanse basketbalclub LA Lakers is opnieuw verkocht en nu voor een recordbedrag van bijna 11 miljard euro. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 10 tot 17 graden. De dag begint morgen zonnig en het wordt opnieuw zeer warm, met in het zuiden temperaturen rond de 35 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Met 50% korting naar het Grachtenfestival. En Duivendrecht telt inmiddels 18 AED's. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Medewerkers, vrijwilligers, cliënten en naasten van Cordaan en Markant kunnen met 50% korting verschillende concerten van het Grachtenfestival in Amsterdam bezoeken. Van 12 tot en met 16 augustus staan onder meer jong muzikaal talent, jazz, klassieke muziek en het Stabat Mater op het programma. De korting geldt zolang er kaarten beschikbaar zijn en is te gebruiken met kortingscode Cordaan 2026. Meer informatie over het programma en de concerten is te vinden via het Grachtenfestival. Duivendrecht telt in 2026 18 AED's, één meer dan vorig jaar. De apparaten hangen verspreid over het dorp, onder meer bij het Dorpsplein, Station Duivendrecht, sportclubs en in woonwijken. Een AED kan bij een hartstilstand worden ingezet door burgerhulpverleners die via Hartslag Nu worden opgeroepen. Wie wil leren reanimeren en een AED gebruiken, kan onder meer terecht bij EHBO-vereniging Duivendrecht, die de komende maanden verschillende trainingen organiseert. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website

Een jaar geleden stonden we hier al met Mette en de Cornerstones. En toen waren ze volop bezig met een album. En waar nog heel veel werk aan moest gebeuren. Het was zo gezellig. We hebben lekker met ze gegeten. Daniel was hier, Dennis was hier. En we hebben die roti lekker gechapt, zoals jullie dat tegenwoordig zeggen. Heerlijk gechapt hebben we die roti. Kevin die begint al te lachen. En dat was echt, echt goed hoor. Een dubbele plaat en zo, je kent het wel. Ja, maar lekker. Ik lik nog een keertje mijn vingers af. Het was gewoon lekker en als hij weer is in Nederland, dan ga ik hem zeker nog een keer uitnodigen. Inmiddels moet ik zeggen, is zijn werk af. Op 29 mei van dit jaar verscheen Echoes of Time, hun vijfde studioalbum. En ze hebben er duidelijk de tijd voor genomen. Het album werd opgenomen in de legendarische Real World Studios van Peter Gabriel in Engeland. En telt maar liefst 16 nummers. En ondertussen hebben ze ook nog een paar mooie namen aan het project verbonden. Onder wie Alpha Blondy, Tyrus Riley en Stone Boy. Die laatste horen we zo samen met Mette op AI. En dat nummer verscheen eind vorig jaar al als single en staat nu dus op het nieuwe album. Wat ik mooi vind aan Echoes of Time is dat Mette niet probeert om alle antwoorden te geven. Het album gaat juist over kijken naar wat er om ons heen gebeurt. De wereld die sneller draait, de dingen die blijven herhalen. En natuurlijk ook de vraag die we eigenlijk wel weten. Hoe gaan we eigenlijk vooruit? Vorig jaar zagen we dat al midden in het proces. En ik heb ook dit jaar al een clipje van hem gezien. Van zijn nieuwe album. En ik moet zeggen, daar komt ook weer een vervolg op hoor. En die is ook heel erg goed. We gaan dan luisteren naar een van zijn tracks. AI met Anna Cornerstones. Samen met Stone Boy.

Lifetime Love van Joy Sims mij. In ieder geval dat liefde misschien wel het makkelijkste woord ter wereld is om uit te spreken. Maar één van de moeilijkste dingen is om vol te houden. Wat is dit voor verrassing? Ik dacht dat de heren op vakantie waren. Ze zijn hier ook, hoor, live en direct zo dadelijk. De heren van de SOA.

Ik ging je meenemen. Feel the fire. En ik hoop dat die fire in ieder geval is gaan ontbranden daar waar jij bent. We blijven nog even lekker in die heerlijke sound hier zo bij Jam FM. Summer and reggae. Here is Feel the Fire, Celine.

0: nog even bij. Ik had het al eerder verteld. Vorige week kwam het bericht dat Tony Scott, geboren als Peter van den Bosch in Paramaribo, geboren, 54-jarige leeftijd, is overleden. Een artiest die hier in Nederland een van de pioniers van de hip house was. Rap op house tempo, een combinatie die eind jaren 80 nog behoorlijk nieuw was. En ik heb het alles wel eens eerder verteld dat ik op dat moment in Escape was. De eerste keer dat hij daar ging optreden. En dan ben je in gesprek gewoon op de dansvloer en dan kijk je in één keer achter je en dan heb je zoiets van, wat gaat daar gebeuren? Wie staat daar nou in zijn indianentooi? En ik had echt zoiets van, nou, misschien moet je je grote mond maar houden, want op dat moment dat de baseline begon, schreeuwde ik het hard. Want wauw, wat kwam die even binnen, zeg. En dat met The Chief, waar we zo dadelijk naar gaan luisteren. Dat is echt zo'n moment dat je zoiets hebt van, shut the fuck up. Eerst kijken wat er gebeurt en dan praten. Die titel kreeg ineens een veel diepere betekenis. Als je weet dat Tony dit nummer schreef als eerbetoon aan zijn eigen Kalina-afkomst. Zijn inheemse Surinaamse roots. Hij was daar ook later in zijn leven opnieuw intensief mee bezig. En in 2007 ging hij terug naar Suriname om zijn roots verder te ontdekken. En droeg hij er zelfs gedichten voor in de taal van de Caribische Indianen. The Chief verscheen samen met That's How I'm Living, die ik al gedraaid heb, als dubbele A-kant single. En werd één van de nummers waarmee Tony Scott internationaal aandacht kreeg. Dus niet alleen een kraker uit de Nederlandse hip-house geschiedenis. Het is ook een stukje van Tony Scott zelf. We wensen iedereen heel veel sterkte in deze tijd toe. Hier is Tony Scott met The Chief.
1: Let's go back to the 80s. Your favorite old school jams.
2: Your favorite old school jams.
1: Jam. Jam.
3: Jam FM.

0: parties ontstond later Nucleus. In 84 kwamen ze met een plaat die de vroege electro voorgoed op de kaart zette. En dat is Jam On It, waar we zo dadelijk naar gaan luisteren.
1: It's Jam, 104.9 FM.

0: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM. De zonsverduistering heeft vanavond voor grote drukte gezorgd op de stranden en andere uitkijkplekken in Nederland. Op het hoogtepunt, zo rond 20:15, was bijna 90% van de zon bedekt. Op verschillende plekken werd geapplaudisseerd. Op het strand van Noordwijk werd tijdens de verduistering zelfs een huwelijksaanzoek gedaan. Dat leidde tot groot applaus van de omstanders. De eclips was rond 21:00 voorbij. Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen 2 invalkrachten in de jeugdzorg voor het verkrachten van 2 meisjes van 14 en 15 jaar. Dat gebeurde vorig jaar november bij een jeugdzorginstelling in Alphen aan de Rijn. Een van de verdachten heeft de verkrachting bekend, de andere ontkent. De 2 mannen werkten via een uitzendbureau en hadden de taak de meisjes 's nachts te bewaken. De slachtoffers verbleven daar omdat ze slachtoffer waren of dreigden te worden van mensenhandel of uitbuiting. De Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst ontkent dat ze informatie over de sterk gestegen kosten van de Oostbrug bewust heeft achtergehouden voor de verkiezingen. Oppositiepartijen verwijten haar dat wel. Van der Horst noemt dat een aanval op haar integriteit. Uit interne stukken blijkt dat ze voor de verkiezingen een nieuwe kostenraming zou krijgen, maar die informatie is niet met de gemeenteraad gedeeld. Omdat de cijfers nog niet definitief waren, zegt ze. Volgende week wordt de kwestie besproken in de gemeenteraad. En dan sportnieuws, want Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard volgt Ronald Koeman op en heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Xavi is vooral bekend als voormalig topvoetballer en trainer van FC Barcelona. Ruud van Nistelrooy blijft waarschijnlijk betrokken bij de technische staf. Xavi debuteert op 24 september in de wedstrijd tegen Duitsland in de Johan Cruijff Arena. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 10 tot 17 graden. De dag begint morgen zonnig en het wordt opnieuw zeer warm, met in het zuiden temperaturen rond de 35 graden. En tot zover het radionieuws op Jam FM.

Woensdagavond, jawel, het is tijd voor de Soul of Amsterdam. Heb je ons gemist vorige week? We waren er helaas niet. Helaas, pindakaas. Extra veel goede muziek deze week. We hebben het gewoon opgespaard. We gaan terug in de tijd. Maar toch, eigenlijk ook niet. Dit is Lynn Collins.

0: van The Soul of Amsterdam. Iedere woensdagavond vanaf 10 uur. Met Andreas en Johan.
1: Tijd voor nieuwe muziek. Kwam vorige week uit. Een remix van mijn grote vriend uit Noorwegen. Soulboss noemt hij zichzelf.

Maar toch ook niet. We gaan terug naar 88 in een 2026 jasje. Dit zijn de McCampbell Brothers. Afgekort de Mac Band. En Roses Are Red.

Roses are red, violets are blue. The Mac Band hier op Jam FM. We gaan van Noorwegen naar Frankrijk. Daar woont Soet Rammer. En die had een geweldige nieuwe track uit, getiteld Closer. En dat is weer het bewijs dat 2026 nieuwe muziek ook gewoon geweldig funky kan zijn. Of het smooth is, laat ik aan jou ter beoordeling over.

In de jaren 90 had je Teddy Riley met zijn vocoder. In 2026 is dat Mofac Bassis. Hier met Sir K the Artist. Dancing. Daarvoor Sally Green's new track Summer Love. Dit is Zan Abiratne en Tell Me.

0: van 10:30.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen 2 infokrachten in de jeugdzorg voor het verkrachten van 2 meisjes van 14 en 15 jaar bij een jeugdzorginstelling in Alphen aan de Rijn. De zonsverduistering heeft vanavond voor grote drukte gezorgd op de stranden en andere uitkijkplekken in Nederland. De Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst ontkent dat ze informatie over de sterk gestegen kosten van de Oostbrug bewust heeft achtergehouden voor de verkiezingen. Oppositiepartijen verwijten haar dat wel. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 10 tot 17 graden. De dag begint morgen zonnig en het wordt opnieuw zeer warm, met in het zuiden temperaturen rond de 35 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.

Kom terug bij de gesproken programma's hier op Jam FM. Johan Titsing, Andreas Helm bij je tot 12 uur vanavond. En zoals gebruikelijk, na het nieuws duiken we in de archieven. En we hebben een heerlijke plaat gevonden uit 1986. Ontdekt door Narada Michael Walden. Tegenwoordig zingt ze gospel. Stacy Lettersaw. And jump!

Big Splinter Nieuw deze week uitgebracht. The Burning Degrees. And You Send Me op het Engelse Splash Music Label. En daarvoor Israel en zijn New Breed. En voor mij de beste track van het album Real. En dit, beste vrienden, is muziek uit eigen stal. Nog niet uitgebracht, maar binnenkort wel. Lorenzo Rivers. Uniek, one of a kind.

geweldige remix van Gary Bart featuring Toyota G. En keep going on. Op de 104.9 FM en DAB Plus Jam FM. 24 uur per dag, 7 dagen per week. En eerst nog meer muziek uit eigen stal. Ook deze is binnenkort verkrijgbaar. Gene Moore. En dit is Can't Turn Back the Time. De Carnegie Hall Mix. Op Jam FM.

0: My name is Marva King, a former Prince and New Power Generation vocalist, and you're listening to The Soul of Amsterdam with Johan and Andreas right here on Jam FM. Always smooth and funky.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM. De rivier de Rijn heeft in Duitsland een historisch lage waterstand bereikt. Bij Kaup, tussen Koblenz en Frankfurt, is nog maar 11 centimeter bevaarbare waterdiepte. Daardoor kunnen de meeste vrachtschepen daar niet meer normaal varen. Sommige schepen vervoeren nog maar 20% van hun normale lading. Dat kan leiden tot hogere transportkosten voor onder meer chemie, staal en landbouwbedrijven. Ook in Nederland. Duitsland zet momenteel extra goederentreinen in om de vervoersproblemen op te vangen. De gevolgen van de hack bij logistiekbedrijf Seva zijn bijna 2 weken later nog merkbaar bij onder meer Bol en de Bijenkorf. Bestellingen lopen vertraging op. Mogelijk zijn ook persoonsgegevens buitgemaakt. De getroffen bedrijven geven weinig informatie. Volgens techjournalist Daniel Verlaan van RTL Nieuws kan dat erop wijzen dat Seva onderhandelt met de criminelen over het vrijgeven van de gestolen gegevens. Klanten wordt dan ook geadviseerd alert te zijn op phishingactiviteiten. En Nederland heeft vandaag een oud hitterecord verbroken. In Maastricht werd het vanmiddag 30 graden, waardoor er dit jaar nu op 31 dagen ergens in Nederland sprake was van tropische warmte. Het oude record stond op 30 dagen en dateerde uit 1947. En het blijft voorlopig warm. Vooral morgen en vrijdag wordt het heet. In het zuiden kan het vrijdag lokaal 38 graden worden. En dan sportnieuws, want Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard volgt Ronald Koeman op en heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Xavi is vooral bekend als voormalig topvoetballer en trainer van FC Barcelona. Ruud van Nistelrooy blijft waarschijnlijk betrokken bij de technische staf. Xavi debuteert op 24 september in de wedstrijd tegen Duitsland in de Johan Cruijff Arena. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden.
3: En tot zover het radionieuws op Jam FM.

3 minuten over 11. Tijd voor de magische man van Rochelle. De extended remix. Hier bij de Soul of Amsterdam. Straks de nieuwe Adam Raffi remix van Soul Searcher, Feeling Love. We hebben een geweldige remix van Tamiya, So Into You. De nieuwe Cassie en Monica, de XL Middleton I'm Down remix. We hebben een remix van Me, Myself and I, Kazoo Matsui, Midnight Shuffle, de 2026 Soulful House mix.

Fantastic new remix by Mr. Anna Marafi. Soul Searchers Feeling Love from the 90s. In een 2026 jasje hier op Jam FM.

Let's go back to the 90s. En niet zomaar. Dit is Manny Rahilu Style. Geweldige remix van Tamia. Haar grote hit, So Into You. Dit is de Realm Remix.

Tamia, I'm so into you. Tijd voor nieuwe muziek. Dit is de Matthew Middleton, I'm Down. Remix van Cassie en Monica.

gaat uitkomen op het B Milano Records label. Kazuo Matsui. And the Midnight Soul of Amsterdam Shuffle.

jaren 80. Tijd voor een geweldige remix van Manny Raheelu. Dit zijn de Controllers met Stay.

Ze zijn on fire. Nou, wij ook. Hier op de Soul FM stand, Jam FM. The good old Crown Heights affair. And your love makes me hot. En daarvoor de Controllers met Stay. En dit, beste vrienden, is nieuwe muziek. Geproduceerd door de Soul of Amsterdam, Brian Morgan. Brand new, forthcoming.

Eindelijk eens een goede single van Melba Moore. Brand new. Love wins every time. En daarvoor Brian Morgan en Feeling You. Exclusief world premiere op Jam FM. Terug in de tijd, maar niet zo ver. Met Javier. And he's crazy. About you, misschien.

no matter what you do. Cool School op je radio. Een eenmalige, 1989. Voor mij het beste nummer van het album. And you can buy my love. Tijd voor nieuwe muziek.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin en haar 2 jonge kinderen. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar wel gevraagd aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer met later lokaal 35 tot 36 graden.
2: En tot zover het radio nieuws op Jam FM.
3: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm. The Quiet

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het radionieuws op Jam FM.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Jam FM. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer